0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlakbij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakte de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: geleden. Toen liet Andrew Risley een briefje achter op de deur van zijn kamer. Van Wake Me Up Before You Go Go voor zijn ouders. En daar heeft hij later een liedje van gemaakt met Wem. Wake Me Up Before You Go Go hoorde je van Wem voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen. 1984 was het, hè? 21 juli, toen stond het in de top 40. Het komt van het album Make It Big. En ja, het liedje is dus geïnspireerd door het briefje op de deur, hè? Ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag 21 juli. Welkom bij weer een aflevering van Voor de Wekker Wakker. Inmiddels alweer aflevering 5410. Dus we hebben er al heel wat gehad. En we zijn er vandaag ook weer. Ja, het zal je maar gebeuren, hè? Dat je denkt van nou jongens, ik heb geen zin om op vakantie te gaan. Ik ga eens wat organiseren in mijn straat. Nou ja, dat gebeurt onder andere in Tilburg. Een zwembad, partytenten, zitplekken, een barretje. Ja, een straat in Tilburg is voor een maand lang omgetoverd tot vakantieoord. Ja, auto's mogen er niet. De straat wordt een soort camping of huiskamer. Ja, nou ja, jong en oud die maken het samen gezellig. En elke dag worden er wat activiteiten georganiseerd. Ja, het wordt ook wel een leefstraat genoemd. In meerdere gemeenten is dit een feit, zoals bijvoorbeeld Utrecht en Amsterdam. Dat kun je dan aanvragen bij de gemeente. Dan wordt de straat naar goedkeuring autovrij verklaard. En kan ook worden ingericht tot plek om elkaar te ontmoeten en buiten te spelen. Nou ja, in Tilburg is het al een tijdje een groot succes. Daar is die Jan van de Leestraat deze zomer voor de 8e keer omgetoverd tot grote ontmoetingsplek voor bewoners. Maar ook vrienden en familie zijn welkom, hè. Het is gewoon één hele grote tafel. En daar zit dan iedereen gezellig aan, hè. Hoef je er gewoon niet op vakantie. Heb je gewoon alles met de hand. En een barretje staat er dan. Je kunt wat drinken, je kunt wat eten en ja, gezellig praten. Hè? Ja. Ja, de bewoners die nemen dat uiterst serieus. Zo zijn er ook al diverse plekken in Utrecht ontdekt. Met barbecues, workshops, filmavonden, bakmiddagen. Ja, bierproeverijen, zelfs een musical. Ja, alles mag en niks hoeft. En ja, dat is een lekkere goedkope vakantie dan, hè? Ja, nou ja, alhoewel, je kunt natuurlijk ook naar de Tilburgse kermis gaan, hè? Dat kan ook, want dat is natuurlijk ook 10 dagen lang. En ja, verder zijn er natuurlijk nog veel meer dingen die je kunt ondernemen in je vakantie, hè? Mocht je vrij zijn, hè? Ja. Goed, goedemorgen. Het is dinsdag. Ik moet ook nog een beetje wakker worden, want ik was afgelopen nacht laat in bed. Was dat eventjes naar de roze maandag geweest. Iets later dan normaal. Ik denk van dan zal het wel minder druk zijn. Maar alles was minder waar. Want het was fix druk hoor op de kermis. Goedemorgen, we zijn begonnen.
1: Attention! Ja, stap er in die gondel. Hier moet je bij zijn. Dat moet je meemaken.

De Franse week, Carla Bruni, hoorde je bij Voor de Wekker Wakker. Ja, deze hele week nog de Franse week met extra veel Franse liedjes, hè? Ja. Ja, de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is van start gegaan. De eerste wandelaars voor de 50 kilometer vanuit het centrum van Nijmegen zijn vertrokken. Ja, dit jaar doen ruim 45.000 mensen mee aan de wandeltocht, met deelnemers uit meer dan 70 landen. Ja, de laatste jaren stijgt ook het aantal jongere deelnemers. In 2016 vormden de lopers van 21 tot en met 30 jaar nog 7,5% van de deelnemers aan de Vierdaagse. Maar ja, sindsdien doen er dus steeds meer jongeren mee met de Vierdaagse in Nijmegen. Ja, rondom Nijmegen op de weg is het trouwens ook druk, hè? Dus hou er rekening mee. Ja, een Belgisch koppel is vorige maand flink geschrokken toen ze in de nacht vijf gewapende mannen door hun tuin zagen lopen. Ja, bij nader onderzoek bleek het om een militaire oefening te gaan. Het ministerie van Defensie heeft al excuses aangeboden. Ja, het opmerkelijke incident gebeurde in de nacht van 16 op 17 juni. Het is nu pas bekend geworden. De bewoner en zijn partner werden gewerkt omdat de beveiligingscamera aanging. Het echtpaar belde om een uur of wat was het? Rond 2:30 of zo, de 112-centrale. Nou ja, een centralist adviseerde binnen te blijven. En na 30 minuten onzekerheid belden ze opnieuw het noodnummer. En toen werd hem verteld dat het om een militaire oefening ging. In de tuin, hè? Jeetje zeg, je zal maar in je tuin militairen zien, joh. Hey. Militair oefenterrein, ja. Nog geluk dat ze niet met oefengranaten hebben gegooid of zo. Ja, het kan alleen maar gebeuren in België. Dat zie je maar weer, hè. Ja, even het weerbericht. Vandaag schijnt de zon, vooral morgen ook. En dan komen er ook wat wolkenvelden voor. Er zijn wat stapelwolken. Vanmiddag is het ook zonnig met stapelwolken. 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond dan komt er meer bewolking binnen via de Noordzee. En de temperaturen liggen dan tussen de 12 en de 17 graden. Even een vooruitblik naar morgen. Dan is er weer veel bewolking. Maar het is een beetje hetzelfde als vandaag. In het noorden kan er zelfs een buitje vallen. En er is zon. Temperaturen tussen de 18 en de 22 graden. Hè? Ja. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag dinsdag.

0: Het is zo'n lekkere die jaren 80, hè? Ja, de jaren 80 waren voor mij de jaren van het stappen, het uitgaan en het feestvieren. Ja, echt lang geleden. Goh, dat is de dag van vandaag. Goed, René Vroger met Winter in America. Ja, voor de wekker wakker. Goedemorgen, het is vannacht dinsdag. Het is druk op de weg. A1 Amersfoort Amsterdam is het even aansluiten geblazen. A9 Amstelveen Alkmaar. Daar is het ook druk. Utrecht Breda A27. Daar is vooral de afslag bij Gorinchem. Daar zijn wegwerkzaamheden en daar is de boel dicht. De boel wordt omgeleid. Ede Barneveld bij Ede Noord. Daar is het druk en aansluiten. Nijmegen Maasbracht, ik zei het al, hè. Daar is het ook druk. Wegwerkzaamheden. Nijmegen Maasbracht. Daarbij het Vonderen. Daar wordt aan de weg gewerkt. Sassenheim Velzen. Dordrecht Papendrecht. En als we dan kijken, de N3. Tussen Papendrecht en de afrit Dordrecht Centrum. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. Zwolle en Bloord is het druk op de weg. En dat zijn zo'n beetje de belangrijkste files.
1: Dit is de dagtopper.
0: Ja. Dit is de dagtopper van vandaag. Daniel van der Loek.
2: De wereld draait maar door. Het is overal wel wat. Haat en eind. Bij veel succes. Iedereen lijkt van het pad. Maar jij hebt zoveel in je. Wat de aarde mooier maakt. Het zit in kleine dingen.

0: Nou, ik heb volgens mij die film Michael vorige week voor de 8e keer bekeken. Niet in de bioscoop, maar gewoon op mijn tv-schermpje. Nou, volgend jaar komt er weer een andere film uit van Michael Jackson. Deel 2. En dan worden ook alle problemen met schadevergoedingen en zo behandeld. Hè, ja. Goed, je hoorde Ghosts van Michael Jackson uiteraard hier op Voor de Wekker Wakker. Ja, vandaag komen er 45.000 deelnemers aan de start van de Nijmeegse Vierdaagse. En president Trump die gaat zeg maar bezoek krijgen. Hij krijgt namelijk de president van Libanon op bezoek. Ja, het weer vandaag, zon en wolken. Het blijft overal droog. Matige noordwestenwind, het wordt 20 tot 25 graden. De komende dagen is er vrij veel bewolking. En vooral op de woensdag is er kans op een beetje regen. Vandaag dus niet. En ja, dan wordt het ook weer 18 tot 24 graden. Hè? Dus ja, we hebben een lekkere nazomer. Nou ja, ik hoop dat de zomer nog niet helemaal voorbij is. Maar in elk geval, de temperaturen die liegen er niet om. Die zijn weer lekker rond de 25. Hoeft ook niet warmer, hè? Nee, want die 39 graden die we laatst hadden, dat is een beetje te veel van het goede, toch?
1: De dinsdag begint lekker met Erik in de Morgen. Actueel nieuws uit binnen-

0: zeg.
1: Hallo, ik ben Erik van Vliet en ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker.
2: De back-to-back classic.
3: I guess now it's time for me to give up.

0: Ze komen nog wel eens voor in 90s parties, hè? Worden ze nog wel eens gedraaid en worden ze wel eens uitgenodigd. Ja. Voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag 21 juli. Het is in België feest, want België heeft namelijk op deze dag officieel een koning. Ja, 1831 was het. Leopold de Eerste die legt namelijk in Brussel de eed af. Ja, de 21ste juli is namelijk de nationale feestdag van België. Dus als je naar België gaat, dan hou er rekening mee. Het kan druk zijn op de bekende plekjes in Brussel en Antwerpen en zo. Want dan wordt een klein beetje feest gevierd.
1: Hey, hey, een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
2: Vive la France, dit is de Franse week. Hey, hey.
0: Zo, de Franse week.
1: Een hele goede morgen.
2: Morgen, vive la France, dit is de Franse week.
0: Hey. De Franse week, we kijken even naar de actuele lijst in Frankrijk. En daar staat dit in de top 50.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: dag wil beginnen. Langstraat FM.
1: Dit is een lied over een plant.

bemoedigend toespreken dus. En dan wordt het groot. En het wordt groot. En het wordt groter. En het wordt groter.

0: Ja, aan alle concerten geweest van Doema toen. Ik was super, super fan. En als ik zo'n liedje weer terug hoor, dan moet ik gelijk weer aan die tijd terugdenken. Ja. Doema en Joost Bellefante met een Nederwiet. Ja, voor de wekker wakker. Ze zijn er vroeg bij, vandaag al in Nijmegen. Vanaf 4 uur afgelopen nacht mochten de eerste wandelaars vertrekken voor de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse. De eerste dag, ook wel bekend als de Dag van Elst of de Blauwe Dinsdag, voert de lopers langs de Waalbrug de Betuwe in, waar ze afstanden van 30, 40 en 50 kilometer afleggen. Er doen dit jaar veel jonge wandelaars mee. 1 op de 5 is namelijk tussen de 21 en de 30 jaar. Ja, dus er doen steeds meer jonge mensen mee met die Vierdaagse. En de Libanese president die bezoekt vandaag de Verenigde Staten. Hij probeert steun bij president Trump te vinden voor de uitvoering van de in juni gemaakte afspraken met Israël. Op tafel ligt onder meer het fragiele staakt het vuren en de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Ja, en ook belangrijk, de Tour de France. Vandaag gaat de laatste week in. Na een rustdag gisteren wacht het peloton een tijdritje over 26,1 kilometer. En ja, dat wordt vandaag een hele spannende dag, hè? Met onder andere Remco Evenepoel en Pogacar natuurlijk. Hè? Dat wordt misschien wel zijn vijfde eindzege, wie zal het zeggen. Dus vandaag in elk geval ook nog een keertje de Tour de France.
1: Vive la France, ja. Dit is de Franse Week.
0: Zo is het. Michel Sardou in de Franse Week.

Rosbergen, die mocht hem ook een keer doen. Kon ik maar even bij je zijn, hè. Voor de wekker wakker op deze dinsdag 21 juli. Ja, op deze dag trouwens in 1969, de Amerikaan Neil Armstrong, die zet als eerste mens een voet op de maan. Het was zijn linkervoet, tussen haakjes, die het eerst de maan bereikte. Nou ja, wereldwijd keken er 600 miljoen mensen naar de reis van de Apollo 11. Ja, dat is een vijfde van de wereldbevolking, moet je nagaan. Ook in Nederland zendde tv de maanlanding in de nacht uit in 1969 op deze dag. Het commentaar wordt verzorgd door Henk Terlinge, die de bijnaam Apollo Henkie krijgt. Ja, een verslaggever van CBS die de Nederlandse tv-uitzending meemaakt, is onder de indruk van het verslag van deze Nederlandse verslaggever. Hij is nooit nerveus, zo zegt de Amerikaan. Hij wil nooit belangrijker zijn dan de gebeurtenissen en zijn kennis van de technische achtergronden is ongelooflijk. Hij zegt, ik betwijfel of een ander land ter wereld de reis van de Apollo 11 beter heeft kunnen volgen dan Nederland. Ja, ja, er zijn trouwens ook nog allemaal van die theorieën, hè, dat de maanlanding nooit heeft plaatsgevonden. Er zijn mensen die geloven dat het allemaal in scène gezet is. Dat het allemaal gefilmd is om maar te laten weten dat Amerika de eerste was. Maar dat, ja, ik weet het niet hoor. Je mag daar zelf je bedenking over hebben. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker, de Police. En Walking on the Moon. Lekker toepasselijk, hè. Niet uit 1969, maar een liedje wat gaat over het wandelen op de maan, hè. Ja. Met de zwaartekracht die weg is, hè. Kun je lekker ver springen op de maan, hè. Of voetballen, hè. Nou, die bal die gaat er helemaal rond, hè. Goed, de Police. Zo dadelijk het regio-nieuws. Blijf luisteren.

0: De jaren 60 was ook de jaren 60 van het cassettebandje en de draagbare radio. Zo kwamen er Polaroid-camera's op de markt. Maar niks kon tippen aan de NASA. In 1969 betrad astronaut Neil Armstrong als eerste de maan. Het was een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de mensheid.
1: Oké, engine stop. APA at a D10. Out control, both auto, D10 engine command override off.
2: You're off.
1: Engine arm off. 413 is in.
3: We copy it down, Eagle.
1: Listen, the Eagle has landed.
0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonvesten gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef, woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen twee personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En Van Zessen Klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
4: Back to the 80s.

0: Jongens, jongens, jongens, Tatjana. Weten we toch? Baila, baila, holie. Ja, buurman, wat doet u nou? Ja, het bekende vlodder, hè? Goed voor de wekker wakker. Even kijken naar vandaag. Het is vandaag de dag van de president in Botswana. Natuurlijk de Tilburgse kermis. 4,5 kilometer lang, hè? Ja, populair in heel Europa, want mensen komen uit heel Europa richting de Tilburgse kermis. Want het is de grootste van de Benelux, hè? Ja, tussen de 230 en 240 attracties. En het duurt nog een paar dagen, hè? Dus je kunt er nog lekker heen. De Gentse feesten zijn er vandaag ook nog steeds in België. Culturele festivals met nationale en internationale artiesten. Het is in Guam de Bevrijdingsdag. Het is de Racial Harmony Day in Singapore. En de Vierdaagse in Nijmegen. Ja, het is niet alleen leuk om te kijken naar al die lopers vandaag. Maar misschien is het ook leuk om wat activiteiten te creëren daar. Want er is van alles te doen, hè. Optredens, muziek, podiums. Van alles te doen tijdens de Vierdaagse. En het is in België vandaag de Nationale Feestdag. Het is ook een beetje, ja, zeg maar, druk in de steden. Want op deze dag in 1831 legde Leopold I, de eerste koning der België, de eed af op de Belgische grondwet. En vandaag viert men dat in heel België. En ja, is het daar op diverse plekken erg druk. In Brussel en in Antwerpen.
1: Vive la France, dit ja. Is de Franse Week.
0: De Franse Week. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker.

0: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de Flitsschijf.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Oh yeah.
10: Info en hits. Ook in de zomer.

0: morgen. Elke werkdag. Erik in de ochtend. Laten we gaan.
1: Rennen, vliegen, let's go, man!
0: Wakker worden met Erik van Vliet.
2: Dus dat is een heel speciale beleving.

Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder, want heel veel radioprogramma's die gebruiken AI hè, tegenwoordig. Dus dat betekent dat ze geholpen worden door de automatische robot op internet. En als je dan bijvoorbeeld Vanessa intypt, dan krijg je het volgende te horen of te zien. Er zijn een paar bekende Vanessa's. Vanessa Paradis, Vanessa Hutchins, Vanessa Carlton en Vanessa May. Maar ja, de Nederlandse Vanessa, hè? Die zat er niet bij. Maar het was er toch echt eentje. Cheerio.

0: Ja, lekker was dat, hè. Feest DJ Nick en Funky Town bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik zit eventjes te kijken naar wat nieuws van gisteren. Want ik zat gisteren even de tv te kijken naar B&B Vol Liefde. Ja, er zijn 8 nieuwe deelnemers van dit tv-programma. Ja, Nederland heeft natuurlijk zomervakantie. Is het weer tijd van B&B Vol Liefde. Ja, 4 keer per week kun je ze op tv gaan bekijken. Nou ja, Caroline van 67 in Spanje is al 20 jaar alleen en toe aan een nieuwe impuls in haar leven. Ja, die viel toch wel het meeste op gisteren. Nou ja, Timothy van 40 in Spanje, die is ook op zoek. Eline van 37, die woont op Aruba. Ja, in 5 jaar tijd heeft Eline nog geen fijne man gevonden en dat terwijl ze erg toe is aan haar relatie. Het is niet zomaar, want 9 jaar geleden overleed haar grote liefde. Zo staat er in haar biografie te lezen. Ja, en verder natuurlijk ook nog Iris van 50. Die zit in Spanje, zoekt ook een relatie. Thomas uit Spanje, die wil ook wel een keertje. Hij gaat dit keer niet voor een coal digger, zo staat er te lezen. Ook nog Nisha Tara van 45, die zit in Frankrijk. Die zoekt een leuke vrouw. En iemand die van dieren houdt. En de excentrieke Fred, hè, vond ik ook wel een beetje apart. Ja, die zeg maar, is al 2 jaar vrijgezel en wil daar nu een einde aan maken. Hij wil nu eindelijk een keer iemand hebben waar hij zijn leven mee deelt. Alleen, ze moet wel een bloemetjesjurk aan. Ja, dat zijn wel van die aparte verhalen. Nou ja, B&B van Liefde is natuurlijk een kijkhit, hè. Want heel Nederland kijkt ernaar, hè. Ja.
1: Couldn't find employment. Couldn't find enjoyment.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonveste gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen twee personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En van 6 klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
1: De Back to Back Classic.

Goedemorgen. Van 20 tot 26 juli. Dit is de Franse Week. De Franse Week.

0: danken zeg, van af 10 uur. En dan natuurlijk vanmiddag de middagmix met Rijn. En voor 6 uur Erik. Nee, sorry. Anton.
1: Houdoe.
0: Voor 6 uur klaar. Ik spreek je morgen weer. Tot dan.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren. En drukkers.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonveste gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen 2 personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En van 6 klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
3: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
2: Dat klinkt goed.
3: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
2: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
3: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
4: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim 8 miljard dollar en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal 2,2 miljard dollar. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
7: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
12: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
13: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
14: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
15: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Ja, dat zijn de makkelijke titels toch. 18 graden op dit moment in de Langstraat. Het is rustig op de Brabantse wegen. Qua files, maar ook qua flitsers.

0: Zo, daar is weer het een en het ander aangeschoven. Goedemorgen, Joannieke. Goedemorgen, Tom.
1: Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Ja, daar zijn jullie weer. Gezellig.
2: Zijn we weer, jazeker.
0: Ja.
2: Dat vind jij leuk, hè?
0: Ja, dat vind ik best wel gezellig. Dan zit ik ook alleen maar tegen dat scherm aan te kijken. En dan zit ik tegen Joannieke aan te kijken. Dat is sowieso dat is altijd al heel leuk op deze ochtend. Goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, altijd vrolijk, altijd lachen.
3: Sowieso.
0: Nooit chagrijnig?
3: Nou, niet hier.
0: Niet hier. Oh,
3: dat bewaar ik dan voor thuis of zo.
0: Oké, dat is voor je vriendje en voor je ouders en zo.
3: Ja, inderdaad. Dat
0: is meer de leeftijd, toch? Ja. is er wat nieuws eigenlijk? Want jullie zijn van de nieuwsredactie. Ja. Dus dan haal ik jullie gelijk even naar binnen voor het nieuws.
2: Ja, best wel. Ik begreep dat jij het zo meteen gaat hebben over het zonnepark, de Loon op Zand.
0: Ja, dat vind ik ook een heel bijzonder verhaal. Oud-wethouder Jan Brekemans aan de telefoon, die de voorzitter daarvan is.
2: Dat houden we dan heel even nog als teaser achter de hand. Maar ik heb wat anders. Ook wel belangrijk voor de mensen die s'avonds de snelweg op willen.
0: Ja, ik kwam gisteravond van Nijmegen af en ik krijg mijn gemak zo lekker. En ik kom vanuit Os en ik draai even gewoon heerlijk de...
2: A59?
0: Nee, dat was nog niet de A59. Oh. De A2 is dat, toch?
2: Oh ja, dat klopt.
0: De A2. Draai ik op en pak een bordje. Nog een bordje. Ik denk, nee. Ja, toen kon ik kiezen of ik moest helemaal binnendoor door Heusden of... We moesten even Tilburg pakken, dus ik heb Tilburg maar even gepakt.
2: Ja, ja, en de aanleiding hiervoor is natuurlijk de afsluitingen op de A59 deze week.
0: Ja.
2: Vanaf gisteravond tot en met vrijdagochtend, 5 uur, is de A59 in beide richtingen een paar dagen dicht. Dat is dus gisteravond om 9 uur begonnen. Ja. Van gisteravond 9 uur tot vanmorgen 5 uur was de A59 vanaf knooppunt Empel tot aansluiting Waalwijk dicht helemaal. Dat is vanavond, is dat ook vanaf 9 uur tot woensdagochtend 5 uur. En dan de andere kant, dus vanaf Waalwijk richting knooppunt Empel. Vanaf woensdag 9 uur tot donderdag 5 uur. En van donderdag 9 uur tot vrijdag 5 uur is die de andere kant op gesloten.
0: Dus ik kan woensdagavond kan ik wel vanaf Nijmegen gewoon naar huis rijden?
2: Ja, zeker. En wat gaan ze dan onder andere doen? Gewoon onderhoud aan de weg. Wat strepen, misschien opnieuw verven. Zolang de veiligheid van de weggebruikers maar gewaarborgd wordt. Dat gaan ze doen.
0: Ja, maar wel een hoop zeg jij. Maar goed, had ik eerder op de... Eerder moeten kijken.
2: Ja, het is maar net hoe je het bekijkt, hè.
0: Van A naar beter. Langs

Je hoorde de heren Veldhuis en Kemper. En ja, zij zijn er nog steeds heel bijzonder. En wat ook bijzonder is, is dat we vandaag een jarig hebben van 78. Ja, ooit geboren in 1948, net na de oorlog. Zijn naam Cat Stevens. Yeah.

0: Dionieke, wij zijn af en toe op zoek naar mensen. Mm-hmm. Je mag even de oproep doen.
1: Hoe doe je?
0: Ja, jij bent op zoek naar iemand.
1: Oh, ja, nee, wij zijn bezig met de items voor vandaag. En we willen eigenlijk graag een video-item doen met de winnaars van de duivenvluchten. Die ik denk dit weekend hebben plaatsgevonden. Mm-hmm. Er zijn duiven gevlogen vanuit Cambrai, 214 kilometer. En vanuit Issoudun, denk ik, 570 kilometer. En de duiven van de teams en een man uit Waalwijk hebben gewonnen. En we zouden daar eigenlijk graag een interview mee doen voor een video-item. Dus we zijn op zoek naar die mensen. Alleen ze blijken erg lastig te vinden te zijn. Dus wellicht dat dit helpt.
0: Ja, en de goede man heet?
1: Robert ten Berge en team van Aalst.
0: Oké, en Robert woont uit Sprakkapelle, zover zijn we al. Mm-hmm. En maar verder komen we niet.
1: Nee, inderdaad. We zien wel een adres van waar de postduivenvereniging gevestigd is. Maar meer dan dat is niet te vinden. En hun Facebook staat al sinds 2014 stil. Dus ik denk niet dat we daar veel geluk uit
0: kunnen halen. Nee, dat denk ik ook niet. Maar ik wist niet dat de postduivenvereniging nog bestonden. Nee, jawel, dat wist ik wel. Of dat er nog postduiven bestonden. Want vroeger zag je dat heel veel, hè?
1: Ja,
0: dat hadden heel veel mensen achter hun huis, hadden ze een grote kooi staan. En met heel veel duiven. En mm-hmm. dan zag je heel veel zwermen duiven door het dorp heen. En dat weet je trouwens ook niet, Tom. Nee.
2: Nee. Voor mijn tijd.
0: En je had zelfs duivensoep.
1: Lekker.
0: Ja. En ik zal het zelfs zo zeggen. Daar, ik weet niet of dat nog steeds is, maar er kwamen zelfs mensen uit de Saudi-Arabië en zo, die kanten uit, die kwamen naar Nederland om duiven te kopen. En daar werden hele grote bedragen voor betaald.
1: Wat is groot?
0: Een miljoen. 2 miljoen?
1: Voor een duif.
0: Ja, ik weet niet. Ik noem maar. Ja, maar daar werd in ieder geval. Dat was echt hele grote handel. En bij mij thuis vroeger woonde ook iemand naast. Die had regelmatig een duifje van 10.000, 15.000 gulden.
2: Okay. Maar die markt ligt nou stil? Of?
0: Weet ik niet. Ja, volgens mij zijn die Saudi-Arabiërs en zo. En Qatar zijn nog steeds allemaal van die mensen die alles willen hebben. Want dan lopen ze ook door de straat heen met tijgers en zo.
2: Nou, als er nog een gat in de markt is.
1: Ik wou net zeggen, ik stop hier en ik ga daarheen.
2: Spring er even in, denk ik.
0: Ja, maar dan moet je wel heel goede duiven hebben, hoor.
2: Nou ja, een goede zoektocht even opstarten en dan ben ik zo klaar, denk ik.
1: Duiventrainer worden.
2: Ja, precies.
0: Duiven is niet zo, even 1, 2, 3, niet zo makkelijk. Maar goed, hoe heet hij ook alweer?
1: Robert ten Berge.
0: Ja, en voor de mensen die hem kennen en toevallig ons meer informatie kunnen geven, laat het even weten via 0416 652 652, optie 3. Hoe makkelijk kan het zijn, toch? Ja. Voordat ik dat vergeet, No Doubt is natuurlijk zangeres Gwen Stefani. Ja, moet ik eigenlijk altijd wel even zeggen. Ja, vroeger gingen wij hier in de tijd van de duiven de voetjes mee van de

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonvesten gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen twee personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En Van Zessen Klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je dan aan als sportpresentator of verslaggever op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

En hold us, ja, na het nieuws. Zometeen gaan we praten met oud-wethouder van de gemeente Loon op Zand. Nee, we gaan het, daar gaan we wel naar praten, maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over het zonnepark in Loon op Zand. Ja, heel veel mensen hebben daarin geïnvesteerd. Maar er is nu iets mee aan de hand. Ja, ik denk wel dat ze wel nog wel geld gaan krijgen, maar daar gaan we zo meteen meer over horen. De temperatuur op dit moment is nog steeds 16 graden en rustig op de Brabantse wegen. Nu tijd voor Taylor Swift.

0: Taylor Swift. En ik heb begrepen dat ze binnenkort ook nog gaat trouwen. Ja, niet met mij in ieder geval. Ja, een aantal jaar geleden is met veel bombarie ingestemd. Met een zonnepark in Loon op Zand. Inwoners konden daarmee helpen investeren en die zouden dan geld terug gaan krijgen. Nu komt er een bericht naar buiten dat ruim 300 inwoners uit de gemeente Loon op Zand en de omgeving die geld hebben geïnvesteerd in de burgerzonnepanelen, die krijgen voorlopig geen rente en aflossing meer terug. Aan de telefoon heb ik de voorzitter van, ja, niet van Eeklos, maar de beheerders van het zonnepark, Jan Brekemans. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeg ik het zo netjes?
1: Je zegt het zo netjes. Wij zijn, zeg maar, BZV, dat is Burger Zonnepark Vloeiveld en Loon op Zand.
0: Ja.
1: Dat is een BV, 100% eigen dochteronderneming van Eeklos. Maar we zijn een BV en samen met Fred Greven doe ik de directie van het zonnepark.
0: Ja, nu is toen in die tijd is er heel veel reclame gemaakt door mensen die jullie moeten investeren in zonnepanelen. Krijgt u rente van, gaat u geld aan verdienen. En ja, nu wordt ineens alles stilgezet. En daar is wel een hele hoop gemor over.
1: Nee, dat begrijp ik. En we doen dit ook, ze zijn niet over één dag ijs gegaan.
0: Mm-hmm.
1: Er is echt wel heel lang over gediscussieerd hoe hiermee om te gaan. Maar ja, we zijn, zeg maar, door toen het zonnepark opstartte, zijn we te laat, zijn we een jaar later kunnen beginnen. Dat heeft met een heleboel redenen te maken, maar een van de redenen was dat de omgevingsdienst extra eisen stelde omdat de grond verontreinigd was om het zonnepark te kunnen bouwen. Daardoor liepen we een jaar achter. Nou, toen hadden we in 2024 hadden we natuurlijk qua zonne-energie was niet zo'n beste zomer. Gelukkig is 25 en 26 wel beter. Maar door die aanloopverliezen hebben we een extra lening aan moeten trekken voor de operationele kosten. Nou, waarom hebben we dit nu stopgezet? Anders hadden we weer nog een extra lening moeten doen. En dat was ten nadele van de obligatiehouders. Eigenlijk kijken wij gewoon echt naar het belang van de obligatiehouders. Van hoe kunnen we, zeg maar, zorgen dat hun geïnvesteerde geld blijft zoals het blijft. En daarom hebben we besloten om in ieder geval even die lening van de bank, om die in eerste instantie af te lossen. Dat moesten we ook van de bank. En als die afgelost is, dan kunnen we weer beginnen met de betalingen. Maar ja, goed, dat heeft gewoon even zijn tijd. Ook de energiemarkt is natuurlijk fors in beweging. De elektriciteitsprijzen staan best onder druk. En particulieren weten daar natuurlijk alles van, denk ik. Maar dat zijn, zeg maar, de echt aanwijzbare reden waardoor we heel even een tijdje even die betalingen stop moeten zetten.
0: Oké. Dan ligt er nu een heel mooi zonnepanelenpark. Even verder kijken naar de toekomst. Het terugleveren willen ze, zeg maar, dat je daarvoor moet gaan betalen. Er moeten accu's geïnvesteerd worden. Is dat zonnepark nog wel haalbaar qua kosten?
1: Het zonnepark ligt er.
0: Ja, dat is één.
1: Wij hebben niks te maken met salderingsregeling.

0: Omdat wij zeg maar geen stroom afnemen. Wij verkopen alleen stroom. Nou, en wat je dan ziet is dat wij 50% hebben wij met een commerciële tussenhandelaar hebben wij afgedekt. En die andere 50% verkopen we tegen de dan geldende marktprijzen. En daar wordt ook moet worden besloten om het zonnepark stil te leggen. Als er te veel zonne-energie geleverd wordt, dan ja, leggen wij het zonnepark stil. Daar krijgen we een vergoeding voor. Dus het is niet zo dat we, zeg maar, ja, we hebben niks te maken met die salderingsregeling. Eigenlijk die particulieren wel mee van doen hebben.
1: Maar okay, wij leven... ik sprak van het weekend iemand die, ja, die begon. Ik weet niet hoe we daarop kwamen. En die zei ook van, ja, hebben ze daar zo'n park neergelegd en bla bla bla. En daarmee die stroom terugleveren, dat mogen ze dan ook weer niet. En ja, zo kom ik op deze vraag even tussendoor.
0: Nee, wij hebben niks te maken met die terugleveringregeling. Daar is wel sprake van dat wij doen samen, zeg maar, 50% eigenaar zijn wij. Mm-hmm. En het klimaatfonds is 50% de andere eigenaar. Nou, daar hebben we continu gesprekken mee. Die zijn wel van plan om na te denken naar de toekomst toe. Hoe nou, zeg maar, de opslag van stroom nog beter te kunnen afdekken. Maar goed, die gesprekken lopen nu.
1: Okay, maar dat kan goed zijn dat er straks ook weer geïnvesteerd moet worden in opslagaccu's bij jullie.
0: Wij hebben besloten om dat niet te doen, omdat we zeg maar het belang van de obligatiehouders. Dus wij gaan niet nog meer risico lopen.
1: Ah, okay.
0: Door mee te doen met een batterijopslag of dergelijke. Dus wij hebben besloten, het belang van de obligatiehouders staat voor ons voorop. Hoe kunnen we dat naar de toekomst toe op een goede manier afdekken?
1: Mm-hmm.
0: En wij zien zeg maar dat de resultaten goed zijn. Ja, alleen we hebben heel even een financieel probleem, zeg maar, helemaal. Door die bank, dat we de bank eerder af moeten lossen.
1: Ja. Hoe lang gaat dat nog duren voordat de mensen weer, weer wat rente, de obligatiehouders weer wat rente terug gaan krijgen? Is er ook uitzicht op?
0: Nee, we gaan nu zeg maar een plan maken. Dus we willen zo snel mogelijk in oktober een plan hebben, zodat de obligatiehouders ook uitzicht krijgen naar de toekomst toe.
1: Mm-hmm.
0: Ze zijn hun geld gewoon niet kwijt, laat ik dat voorop stellen. Maar we moeten even een goed plan ontwerpen, zodat ook die obligatiehouders naar de toekomst toe zeker kunnen zijn dat ze hun geld en rente krijgen.
1: Okay, maar dat kan ik niet zeggen dat dat binnen een jaar of 5 jaar is, dat weer gaat lopen.
0: Nee, wij hopen die tijd zo kort mogelijk te houden. Maar ja, het is heel moeilijk om nu te zeggen van het is 1 jaar, 2 jaar of 3 jaar.
1: Okay. Meneer Brekemans, dankjewel voor uw uitleg.
0: Ja, geen dank, Erik.
1: En tot de volgende keer.
0: En veel succes met je programma.
1: Dankjewel. Okay. Hoi.
0: Tot ziens. Dag.

0: Ik ben net even op mijn puntjes gewezen door onze stagiaire. Dit is Opalight van Taylor. Goedemorgen. Mr. Know-it-all. Je hoorde Sherry Ann. Ja, ga maar eens even zoeken waar dat vandaan komt. Weet je niet, Sedon?
1: Nee, zet je me weer mooi voor het blokken.
0: Ja.
1: Daar weet je wel raad mee, hè?
0: Ja, dat vind ik af en toe wel leuk. Ja, goed. Ik heb gisteren nog aan jou gedacht, hè?
1: Is dat zo?
0: Ja, ik heb je een foto gestuurd. Ik ga er niet weer over
1: beginnen. Nee, dat gaan we niet doen. Dan kappen we het gelijk af.
0: Ja. Maar waar ik wel over ga beginnen is dat er een Waalwijker niet zo netjes is geweest tegen een burgemeester. Toch, Joannieke?
2: Ja, dat klopt. Ik heb het een stuk net geschreven. Ik ga het er even bij pakken. Het gaat in ieder geval om het feit dat dus inderdaad een 73-jarige man uit Waalwijk een taakstraf heeft gekregen omdat hij een burgemeester heeft uitgescholden op Facebook. Ze had een interview gedaan met een krant en dat was op Facebook verschenen. Ging over de opvang van asielzoekers, omdat de gemeente Papendrecht daar bij achterloopt. Daar was de man het niet mee eens. Dus die heeft in de comments gezet dat hij dat zij een vieze dictator is. Dat ze moet opdonderen en desnoods met geweld. En daar heeft de burgemeester aangifte tegen gedaan. En toen is de man, had hij toch wel spijt van zijn uitspraak, is hij met een handgeschreven brief en een bos bloemen naar haar huis gegaan om zijn excuses aan te bieden. En tijdens de rechtszaak heeft hij ook benoemd dat hij spijt had, dat zijn acties dom waren. Maar het Openbaar Ministerie heeft gezegd dat zijn excuses net te laat waren en hebben hem toch een taakstraf gegeven van 40 uur. Omdat hij dus eigenlijk al heel veel levenservaring zou moeten hebben en een voorbeeld hoort te zijn voor anderen op zijn leeftijd.
0: Dan mag hij 40 uur taakstraf uit gaan oefenen in een asielzoekerscentrum.
2: Dat weet ik niet. Zou wel leuk zijn.
1: Ik ben daar ook wel benieuwd naar. Wat zou zo'n man dan moeten gaan doen? Want een man van 73, ja, die kun je moeilijk gaan laten schoffelen, toch?
0: Ja, waarom niet?
1: Nou ja, ik weet, misschien is hij niet meer mobiel of zo.
0: Jawel. Er zat mensen van 73 die nog gewoon overal werken, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar je weet niet hoe zo'n man... Ja, daar ben ik dan benieuwd naar. Maar je zult nooit weten, denk ik.
2: Er stond in het stuk van waar de tekst in stond dat hij een kunstknie had en een hoorapparaat. Dus ja, ik weet niet hoe mobiel die nog is. En of die dan nog...
1: schoffelen.
2: Juist.
0: Ja, wie is Bas Peert Waalwijk met de kunstknie en gehoorapparaat? Dan willen we even een interviewtje met hem hebben over... wat hij voor taakstraf gaat doen.
1: Ik denk niet dat hij dat waardeert.
2: Dat denk ik ook niet.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Maar moet je maar van tevoren maar opletten wat je doet, toch?
1: Ook waar.
0: Daar heb ik ook geen medelijden mee. Dus. Goed, heb jij nog wat nieuws te melden? Laat het ons gewoon even weten. Via redactie@langstraatmedia.nl. Little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be-

Okay, ja. Maria Mena en All The Things. We gaan op naar het nieuws van 11 uur met de boodschappen. De voor- en de boodschappen wat na. Maar voordat het zover is gaan we nog even muziek draaien van The Pet Shop Boys en Perry Nero. 1995, nee, ja. Zometeen in ieder geval na het nieuws zijn we terug met nog meer muziek. En misschien ook nog onze Hugo.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De Stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
10: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.

0: Annieke.
1: Ja?
0: Each time you break my heart.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja. Wat ga je daar aan doen?
1: Niet zoveel, denk ik.
0: Oh, oké. Okay. Nick Kamen hoorde je. Het is op dit moment rustig op de Brabantse wegen. En de temperatuur begint aardig op te lopen. Het is inmiddels 19 graden. Vandaag gaan we naar de 22. De rest van de week blijven zo rond de 20, 25 graden.

En wat ik ook nog begrijp, hebben ze nog eens WK voetbal nog een staartje krijgt. Dat opstootje van die Argentijn naar die Spanjaard. Dat gaan ze volgens mij nog onderzoeken. En Argentine, Argentijn de Paul haalt uit naar complotdenkers. En Parades zwijgt over de ruzie op het WK. Ja, ik denk in ieder geval dat er wel een staartje gaat krijgen. Ik denk dat die man gewoon voor de rest van zijn leven... Ja, hij is al oud. Voor de rest van zijn leven gewoon geschorst moet worden, toch? Ja? Zometeen wat cabaret. En dan gaan we terug naar 2015. Met Herman Finkers.

0: 3 januari. Ja, er is veel te veel nieuws, hè. Er is veel te veel nieuws. Daar krijg je met geen mogelijkheid in de conferentie van een uur gepropt. Daar had ik al in januari door. En ik vond het nieuws ook heel snel niet meer leuk. Dus toen heb ik gelijk een paar honderd euro aan een student in Delft gegeven. En ik heb hem gezegd, leg me dat NOS-journaal even plat als je wilt. Dat heeft de jongen keurig gedaan. En zodoende had ik nog even een avondje rust. En een avondje rust had ik hard nodig, want ik was nog steeds aan het bijkomen van 7 januari. Weet u dat nog? 7 januari. De aanslag op Charlie Hebdo. Ik heb er veel over gelezen, ik heb er veel over nagedacht. En volgens mij zit het zo. Religie, humor en kunst horen bij elkaar. Wanneer een geloof niet tegen grapjes over dat geloof kan, of wanneer de beeldenstormen gaat ontketen, dan open je niet de hemel, maar de hel. En het eerste wat ik dacht na Charlie Hebdo was, durf ik eigenlijk nog wel alles te zeggen op een podium? Nee. Nee, er zijn dingen die ik niet in het openbaar zou durven zeggen. Wat ik bijvoorbeeld niet in het openbaar zou durven zeggen, terwijl sommige politici daar blijkbaar geen enkele moeite mee hebben, zijn dingen als, wij beseffen ons. Ik irriteer me aan. Het kabinet die besloten heeft. Dat zou ik niet over mijn lippen durven verkrijgen. Maar als je sommige politici hoort, dan zeg je, nou, hun zijn nog dapper als mij. Men vroeg mij ook geregeld in dit jaar vol religieus geweld. Maar hoe zit het dan met jou, Vinkens? Jij bent toch ook godsdienstwaanzinnig? Ja, dat klopt. Ik ben ook godsdienstwaanzinnig. Ik doe aan katholicisme. Maar ik ben niet eenkennig. Ik doe aan katholicisme, maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in het boeddhisme, het hindoeïsme, het soefisme, het taoïsme. En de laatste tijd probeer ik me de beginselen eigen te maken van het priapisme. Het priapisme is een aandoening waarbij je 24 uur per dag een erectie hebt. En ik moet zeggen dat ik dat tot nu toe de moeilijkste spirituele stroming heb om in de vingers te krijgen. En nu werkt mijn leeftijd ook niet meer, hoor, moet ik zeggen. Mijn vrouw zat laatst heel lang naar mijn kruis te kijken. Ik zeg, maar, waar zit je toch raar naar me te kijken? Nou, zei ze, laten we maar naar bed gaan, want hij doet het nou. Nee, als je de 60 gepasseerd bent, neemt je spiritualiteit wel maar af. Maar goed, ik doe dus aan katholicisme, maar het is niet uit verhouding en het is ook niet scheef. Nee, ik besef heel goed dat er van alles mis is aan de katholieke kerk. Ik bedoel, het houdt van humor, het barst van de kunst. En de paus staat in de dakloze krant en het jaar van de barmhartigheid is geopend. Maar voor de rest mankeert er nog veel aan de katholieke kerk. De Maagd Maria bijvoorbeeld werd op haar 15e jaar zwanger van de Heilige Geest. Dus zo oud is al het misbruik in de katholieke kerk. En onze zedenleer, mijn hemel, homoseksualiteit is tegennatuurlijk. Ja, homoseksualiteit is tegennatuurlijk. Ja, net als over het water lopen. En na een paar dagen weer opstaan uit de dood. Ik bedoel, je zou ook kunnen concluderen dat homoseksualiteit dus eveneens een wonder is. Ik heb succes. Maar ja, op dat idee is de heilige stoel blijkbaar nog niet gekomen. En bovendien, het is allemaal een kwestie van interpretatie. Hè? Christus zelf heeft zich nooit negatief uitgelaten over homoseksualiteit. Integendeel zelfs. In het evangelie staat dat Johannes de leerling was die door hem werd bemind. En hij zelf zei, gij zult door de nauwe poort naar binnen gaan. Het is interpretatie, hoor. Daar geef ik toe. Het is interpretatie. Maar die kerkvaders van ons die interpreteren net zo goed, hoor. Ja, die interpreteren zelfs veel te veel. En daardoor loopt de katholieke kerk nou zo leeg. Veel van mijn collega-cabaretiers zijn van huis uit katholiek. Maar ze willen er niks meer van weten, hè. Ik heb wel geprobeerd hoor, om ze weer in de moederkerk terug te krijgen, maar ze waren totaal niet meer voor onredelijkheid vaarbaar. Jammer. Jammer, het verdwijnt allemaal. En nu gaan we in Nederland de toekomst in onder kardinaal Eik. Maar ik hoorde laatst onze pastoor al zeggen, onder een eik groeit niks. Ja, die is niet van mij, die is van de pastoor. Maar ja, eik, ja. Eik is wel hoofd, hè, in Utrecht. Klinkt dat raar trouwens, hoofd in Utrecht. Domkop zou een betere omschrijving zijn. Over domkoppen gesproken, een Nederlandse intellectueel zei naar aanleiding van Charlie Hebdo en 13 november... in elke religie schuilt potentieel gevaar. Weg met religies. Daar heeft hij gelijk in. In elke religie schuilt potentieel gevaar. Net als in elk theelepeltje. Ja, met een theelepeltje kun je heel mooi een oogbal uit een oogkast wippen. Krukkentrekkers zijn ook mooie dingen. Weg met de theelepeltjes en de krukkentrekkers. Nee, er schuilt veel flinterdun denkwerk in onze vaderlandse elite. Maar ik moet wel eerlijk blijven en dan moet ik bekennen dat ik zelf ook wel eens momenten heb gehoord dat ik denk, goh, als je toch ziet hoeveel geweld er iedere keer weer rond religie hangt, dan denk ik zelf ook wel eens, goh, als toch alle religies in de wereld er zouden zijn, zou de wereld er dan niet een stuk mooier uitzien? Hè? Imagine no religion. Ik heb al één enthousiasteling bij me. Imagine no religion. En ergens vind ik nog, meneer, geweld rond kinderen. Ik bedoel, je hebt kindsoldaten, kinderprostitutie, kinderslavernij. En dan denk ik wel eens, als er alle kinderen is de wereld uit zouden zijn. Hè? Zou de wereld er dan niet een stuk mooier uitzien? Imagine no children. En daar heb ik een liedje over. Over dat oude mechanisme dat dit jaar gelijk weer een kop opstak bij al die aanslagen. Kijk nou toch eens wat religie doet. Weg met religies. Het liedje heet Kip zonder kop. En het staat op mijn telefoon.
1: Ja, dat liedje gaan we in ieder geval niet draaien, want zo hebben we niet. Maar hij blijft leuk toch. Even terug in de tijd naar 2015. De oudjaarconferentie van Herman Finkers. Ja. Zometeen het regionale nieuws met Erik van Vliet. Ja, met Erik van Vliet. Maar voordat het zover is, gaan we nog even luisteren naar muziek van Laura Brenningen. Terug naar de jaren 80. Hier is Gloria. Gloria.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonvesten gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef, woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen twee personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En van 6 klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones. Elke zondag hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Tom heeft een klus op Emma Heesters. Ja,
1: Erik, waarom mij elke keer voor de bus gooien? Elke dag is het weer raak.
0: Nee. Gisteren heb ik het overgeslagen.
1: Ja, ja,
0: en eergisteren trouwens ook niet.
1: Eergisteren was het zondag, Erik. Dat snap ik.
0: Of gisteren heb ik het door... Gisteren, hè? Gisteren heb ik het toch netjes gehouden?
1: Ja, gisteren heb ik het netjes gehouden, maar toch kon je een referentie dan mijn boete toch weer niet laten.
0: Nee, maar dat was niet... Oké, goed. Hugo, ook aangeschoven.
2: Ja, ik ben zeker aangeschoven, ja.
0: Ja, jij bent onze politieke verslaggever. Is er nog een politieke crush?
1: Een politieke crush?
2: Nee, ik heb niet echt een politieke crush, denk ik.
0: Nou, kun je ook niet wat water op het vuur gooien dat we een politieke crush krijgen?
2: Nee, ik kan niemand bedenken, denk ik.
0: Nee, niemand bedenken?
2: Nee.
0: Ook niet. Ben je er trouwens wel een beetje op ingegaan over die man van de VVD die ermee is gestopt? Weet je, meneer Spierings?
2: Frank Spierings.
0: Is daar nog wat nieuws over?
2: Het nieuws is in ieder geval dat hij dus aftreedt als wethouder en komende tijd.

0: evenement in Amsterdam was. En achteraf was hij daar niet transparant over. En de VVD heeft gezegd als een wethouder... dingen zegt die niet waar zijn, dan kan hij niet in zijn rol blijven die nu had.
1: Nee, ja, dat snap ik. Ja. Oké. Nou, dankjewel, Hugo. Bijna vakantie, hè?
0: Ja, bijna vakantie.
1: Okay. 19 graden in de Langstraat en rustig op de Brabantse wegen. En speciaal voor Tom.

0: 30 jaar oud is inmiddels Emma Heesters. En je hoorde haar als flitsschijf deze week hier op Langstraat FM. En ja, het tantetje loopt al een aardig tijdje mee, hoor. Moet ik nog wel eerlijk zeggen. Ja, goed. Haar privéleven op 14 november 2024 maakte Heesters bekend te lijden aan baarmoederhalskanker. En is daar ook aan geholpen. En ja, vorig jaar is dat... Ja, ik ben niet zo heel erg bekend met dat. Maar vorig jaar is het nog...
1: Uitbehandeld niet, maar ze is gewoon schoon. Dus ze is helemaal kankervrij. Ik weet niet of dat zo noemt. Kijk even
2: ik
1: naar
2: vind
1: rechts,
2: het een mooi woord, volgens mij.
1: Ja, ze heeft het in ieder geval niet meer. De gelukkig niet.
0: En in 2025 heeft ze ook nog de televisiering gewonnen.
1: Kijk eens aan.
0: Dus ja. Was speciaal voor jou, Tom.
1: Ja, dankjewel, Eer.
0: Ja, we gaan zo meteen ook nog even contact zoeken met een medewerker van ons. Want ons Aukje loopt de Nijmeegse Vierdaagse die vanmorgen om 4 uur van start is gegaan. En het was vanmorgen al redelijk druk om 4 uur bij de start met mensen die 's avonds nog in de stad waren. Oh ja, ja.

0: Gigi D'Agostino, heerlijke muziek om te lopen. En ja, we hebben een collega van ons die de Nijmeegse Vierdaagse loopt. Dat is Aukje. Goedemorgen, Aukje.
1: Goedemorgen.
0: Inmiddels al 28 kilometer gelopen.
1: Ja, klopt.
0: Nog 12 te gaan.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, hoe laat ben je vanmorgen vertrokken overigens?
1: We zijn vertrokken om 5:30.
0: 6:30. Het is nu 11:30. Het is 5 uur, dus 8 kilometer. Dan loop je niet heel erg snel.
1: Hoezo? We lopen best normaal tempo, hoor.
0: Nou, 6:30, 11:30, dus 6 uur.
2: Lekker vermoedigend, Erik.
0: ja, bijna 5 kilometer per uur.
1: Maar jij zit volgens mij, dus hij loopt helemaal niet.
0: Ja, oké, dankjewel, Aukje. Ik wou even een hart onder de riem steken. Maar,
1: ja, dankjewel.
0: Ja, in ieder geval heerlijk wandelweer. Dit is niet de eerste keer dat je hem loopt, hè?
1: Nee, klopt. De tweede keer.
0: Oké, maar wat is er zo verslavend aan de Nijmeegse Vierdaagse?
1: Oeh, ja, de sfeer, denk ik. En het is gewoon een leuke uitdaging natuurlijk.
0: Ook dat. En ook de Nijmeegse Vierdaagse feest, of ben je daar niet te zien? Oh, ja, de
3: verbinding.
0: Dat was Aukje. Ben je er nog?
1: Ik ben er nog.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ik had het over de Nijmeegse Vierdaagse feest, maar daar ben je niet te zien, denk ik, hè, in verband met de voorbereiding voor het lopen.
2: Beetje een wisselende verbinding.
3: Helaas.
0: Ja, dat is omdat daar gewoon heel veel mensen lopen. En heel veel mensen met telefoons en verbindingen. Dus we gaan er een eindje aan breien. Aukje, de verbinding valt heel vaak weg. Wij wensen jou het allerbeste.
1: Ja, en
0: dank je wel. Ga ervan genieten en wij staan achter je.
2: Heel veel succes.
3: Succes.
0: Doei.

0: Ja, en binnenkort hebben wij hier de Kennedy-mars van de Langstraat. En daar gaat Tom meelopen.
1: Ja, dan ben ik aan de beurt.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ik heb er heel veel zin in.
0: Heb je er heel veel zin in?
1: Ja, heel
0: erg. Je doet ook veel oefenen?
1: Ja, zeker. Ik ben druk aan het trainen. Ik heb een aantal keer 20 kilometer erop zitten.
0: Ja.
1: En wordt binnenkort tijd om dat aantal eens lekker op te schroeven richting de 30.
0: Oké. Okay.
1: Maar het gaat goed. Ik ben aan het zoeken naar een vast ritme en een vast tempo om zeker te weten dat ik mijn gewrichten niet verlies ergens onderweg.
0: Oké.
1: En dat gaat op zich goed. Ik heb gemerkt bij het oefenen dat mijn heupen en liezen mijn zwakste schakels zijn.
0: Ja.
1: Dus ik moet naar een tempo en een vorm van lopen zoeken waardoor ik die niet te veel belast. Maar ik denk dat ik daar aardig mee op weg ben. Dus ik heb,
0: ja, maar dan moet je eigenlijk eens een keer naar een winkel gaan die loopschoenen verkopen. En
1: zeggen,
0: heb je dat gedaan?
1: Ja,
0: hebben ze je voeten aangemeten?
1: Ja, okay. Zeker. Ik ben naar Maden geweest waar een wandelschoenzaak is.
0: Okay, ja.
1: Dat is alweer een goede anderhalf jaar geleden dat ik die schoenen gekocht heb. Mm-hmm. Want ik zou hem eigenlijk vorig jaar ook lopen, maar toen ben ik afgehaakt. Want toen wilde ik heel graag hier bijdragen aan de live-uitzending. Laat ik het maar zo spinnen dan.
0: Ja, goed.
1: Dus die is inmiddels en zijn die schoenen al wel redelijk ingelopen. En het is gewoon top.
0: Oké, okay, maar ik zou je aanraden om nog een keer terug te gaan naar die wandelzaak.
1: Oh, want?
0: Ja, om te zeggen van dat je daar nog last van hebt. En dat moet toch wel even...
1: Ja, nee,
0: misschien een stukje zolder in. Je weet me nooit, hè?
1: Je weet me nooit. Misschien kan ik dat wel eens doen. Maar ik denk dat ik op dit moment wel een goed ritme en houding heb. Waardoor ik het kan halen. Ik begin denk ik samen met iemand. Met een goede vriend van mij. Die me vorig jaar ook al heeft gelopen. Dus ik wil dan eigenlijk eerst alleen lopen. Want ja, uiteindelijk moet je toch je eigen tempo aanhouden. Maar ik denk dat als je samen met iemand loopt, dat het dan wat makkelijker is om elkaar er doorheen te slepen. Dus ik ga dat maar doen, denk ik.
0: Oké, okay, maar even één raad van iemand die nog nooit gelopen heeft. Pas je tempo niet aan degene met wie je meeloopt.
1: Nee, dat weet ik. Dus als ik uiteindelijk veel harder of zachter blijf te lopen dan hem, dan dealen we daar ook gewoon mee.
0: Want
1: zo simpel is het ook.
0: Dat is heel verstandig. Ja, ik zeg al, dan ga je je eigen inhouden of je gaat te hard lopen. Dan ga je helemaal naar de kloot.
1: Ja, dan kan ik na 30 minuten lekker ons pa en ma opbellen die thuis zitten te wachten van... misschien gaat hij het wel halen. Nou ja, niet dus.
0: Ja. Mij niet bellen, hè?
1: Nee, ik scot goed. Je bent hier druk bezig.
0: Nee, dat gaat ook wel helemaal goed komen. Zometeen is het tijd voor de boterham. Maar voordat het zover is, gaan we nog even twee platen draaien. Waarvan het dit eentje is. Hier is de Editors en Papillon.
2: Make your escape. Too fast.

0: mooi is dat. Ik zet de koptelefoon op en ineens vliegen al die heren en dames de koptelefoons ook op.
1: We leren snel, hè, Erik.
0: Willen jullie nog wat zeggen dan? We gaan naar de boterham, dat kan ik in ieder geval wel verzekeren.
1: Ja, lekker. Ik heb er zin in. Kijk even naar rechts.
2: Zin in de boterham.
3: Ja, ik ook wel.
0: Wat ga je vandaag halen?
1: Nou, ik zet vandaag even hetgeen wat ik gisteren heb gegeten, zet ik gewoon even lekker voort. Pita broodjes met ketchup onderop en dan kaas erover en dan salami en dan onder het tosti-ijzer.
2: Je gaat gewoon zelf wat maken.
1: Een soort pita pizza noem ik het maar even.
0: Oké. Ja. Wij gaan terug naar 1978 voor zometeen smakelijk eten. Vanmiddag veel plezier met Rijn Roosendaal, met Anton Nachtzamen en vanavond Arno en Friends. Wat mij betreft, ik ben er morgenochtend weer. We gaan eruit met Exit. Exhale bedoel ik.
4: All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, babe, I wanna taste your lips, I wanna be a fan.

0: Indian, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens Buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
8: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
9: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
8: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
10: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
12: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
17: Start de motor. De boerderij wacht.
18: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
19: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
20: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
21: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
22: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonvesten gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef, woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen twee personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En Van Zessen Klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherp. Prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonvesten gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef, woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen 2 personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En Van Zessen Klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

Ik kwam, ineens changed zijn hele leven. Bam, shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterren stop, maar telt het nog dan? Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lang. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt me steeds brood op een flankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, te zeggen.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
2: Bel ons op 06 579 07376
1: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
6: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
5: Dat klinkt goed.
6: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
5: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
6: Kwekerij in het Groen, baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
7: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
8: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
13: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
14: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
15: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
16: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
17: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
18: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
19: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
20: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
21: Help je mee?
22: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
23: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. De Bruin Company.
24: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
25: Schakel maar in.
26: Van harte welkom.
27: Schakel maar in.
25: En geniet.
28: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
25: Gewoon lekker lang luisteren.
29: Wat zegt u?
27: Gewoon lekker lang luisteren.

Terug in de jaren 80 met The Sister Slams en He's Just a Runaway. Het zijn van die gasten die uiteindelijk toch niks met je willen. Hè? Ze lopen dan weg als het serieus wordt. Het is hetzelfde met die kegels. Met die vrouwen wat willen, dan knijpen ze er tussenuit. Daar gaat het liedje eigenlijk een beetje over. He's Just a Runaway. 1981, een grote hit voor The Sister Slams. Het was op 3 na grootste hit overigens voor The Sister Slams. Na de 8 hits in de top 40. En ook dit was wel een redelijke hit. 9 weken top 40 en halen nog de 10e plaats. Dus net een top 10 hit. Goedemiddag, de middagmix met Vrij Roosendaal. Goedemiddag en hartelijk welkom nogmaals. Je kunt je verzoekjes weer kwijt op middagmix@langstapmedia.nl of andere zaken die je wilt melden. Kan ook via de WhatsApp 06-21-21-32-10, het WhatsApp-nummer van de studio. Laat weten dat jij nog mist wat je wilt horen. Iemand een goed te doen, iets te melden als vereniging of andere zaken te melden dat je wereldkundig wil maken via dit radioprogramma. Laat het mij maar weten. Jouw middagmix, het nieuws met Erik van Vliet. We hebben nog weer een verkeer, het origineel in de koffer. En natuurlijk het goud van oud traan, de hits van nu in de playlist al hier. We kijken eens even in de top 40 van dit moment. Nieuwe single van Alex Warren. Fever Dream begint langzaam weer te zakken en deze single komt weer op. Alex Warren en Passenger.

0: Terug in 1987 met de dijk en dansen op de vulkaan. Je moet een beetje risico nemen in het leven, anders is het ook zo saai. Hè? Misschien gaat die vulkaan wel af als je aan het dansen bent. Hè? Ga je nog even richting de ruimte. Alles moet je meegemaakt hebben in het leven, mensen. Jouw middagmix voor dinsdag. Laat weten dat hij aanstaat. Jouw reacties zijn welkom op 06 21 21 32 10. Jouw middagmix met nu Body Love en Dance Dance.
1: I know you're into me.

Katy Perry en Bon Appetit. Misschien kan je de videoclip wel herinneren. Er ligt een grote kom soep tussen de prijtjes, de uitjes, als hapklaarvlies in de soep. Raar mens die Katy Perry. Bon Appetit hoor je. Als je tijd er bent, smakelijk eten. Misschien verlaat je lunch een beetje, maar de muziek is lekker. De London Beat nu. Terug naar de jaren 80 met Falling in Love Again.

0: het is wel mooi om te zien in de douche inderdaad, je beleefde CD-single. Jenny B, Wanna Catch Your Love. Het bloempje dat open staat en het bijtje met angeltje. Het lijkt wel porno, mensen. Hey, het is 1:30. De hoogste tijd voor het regionieuws met Erik van Lits.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonveste gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef, woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen twee personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En Van Zessen Klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frans er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
0: Erik, dankjewel. Ik heb nog het weerbericht voor je. Terwijl ik hier de verkeerde filler is, laat maar allemaal gebeuren. De zon schijnt en er zijn stapelwolken. Het is overal droog. De temperatuur ligt rond de 20 graden aan zee en 23 tot 24 graden in het binnenland. Hierbij waait een matige zuidoosten-westenwind. Zuidwestenwind. Later in de middag en de avond krijgt noordwesten en noordwesten met meer bewolking te maken. Deze bandbewolking breidt zich zuidoostwaarts uit over het land. Vannacht is het bewolkt en koelt het af na zo'n 14 tot 17 graden. Morgen is het bewolkt en kan nog een spat regen vallen. Het wordt dan zo'n 20 graden. Terwijl ik even de goede verder bij zoek, jongens, want dit vind ik niet echt werk.
2: Wacht even.
0: Nog een blikje hoor, dat valt niet mee, jongens. Je moet praten en zoeken. Dat is heel lastig. Dat is, moet je klaarzetten zoiets, maar doe maar. Even kijken. Zo, die even weg. Kijk, dit klinkt een stukje rustiger. Nou, de koptelefoon een tandje zachter en dan wordt het nog wat, jongens. Even kijken, de files. 21 files, 29 kilometer in totaal. Dit zijn de files in onze regio. Eigenlijk is er maar eentje die enigszins in de richting zit. Het is redelijk rustig hier in onze regio, qua files. Dat is de A29, Bergen op Zoom, richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en de Volkerakbrug. Daar is een ongeluk gebeurd. Langzaam rijdt of stilstaand verkeer. 10 kilometer file, de vertraging 2 minuten. En ook uit de andere kant op aan staat het daar vast. Rotterdam richting Bergen op Zoom. Dus afrit Numansdorp en de Valruikbrug. Ook weer hier 4 kilometer file, 9 minuten vertraging. Komt door een ongeluk. En dat waren eigenlijk de files alweer hier in de regio. We kijken in de top 40. Nieuwe single van Ilse de Lange heet Something Good. Die hoor je nu.

0: en Something Good. Een nieuwe single, houd het in de gaten. En blijft een lekkere single. Het leidt ons naar het origineel undercover. Twee platen met een duidelijke relatie. En vandaag hebben we weer te maken met een serieuze remake. Door een artiest die ook nog een leuke hit miscoorde. Terwijl het origineel eigenlijk een beetje in de marge bleef hangen. Wat hebben we vandaag in de aanbieding? Wel nu. Het was in 1972 dat Johnny Nash de single I Can See Clearly Now uitbracht. Het was geen top 40 hit in ieder geval, nog geen tip naar de hit hier in Nederland. Tears on my pillow, Cupid, Rock My Baby, No Me Tonight, waar het top 40 is van Johnny Nash. A Loving You, een tip naar de plaatje, maar I Can See Clearly Now is niet boven water gekomen in Nederland. Maar wel boven water gekomen in 1982, zo'n 10 jaar later, toen Litouwers het nog een keertje overdeed. Dat werd wel een grote hit. Litouwers had natuurlijk wel een nodige singles in de top 40. In ieder geval 8 singles, of zoiets in ieder geval. En ook Ike Sieke, die nou staat in de top 40, heeft 7 weken in die top 40 gestaan. En haalde nog de 10e plek. Was de op 2 na grootste hits van Litouwers. Grote hits waren You Never Walk Alone, A Run To Me. Hoe dan ook. Je mag zelf bepalen wat je leuker vindt. Het origineel van Johnny Nash, I Can See Clearly Now uit 1972. Of vind je de cover van Litouwers, I Can See Clearly Now uit 1982 een betere. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Het origineel undercover, dat is wel duidelijk door elkaar steekt, hè. Lee Towers, geïnspireerd door Johnny Nets. I can see clearly now is het thema 1972, origineel de cover 1982. André zegt, ik ga vandaag verlenen. Ik vind de cover eigenlijk wel wat leuker dan het origineel. Ja, dat kan. Dat gebeurt dus heel vaak. Meestal is het andersom. En vaak is het ook wel terecht door sommige covers. Dan denk je toch, ja, het is net wat goedkoop gejat allemaal. Wat niet goedkoop is gejat is de Flitsende 50. En je kunt stemmen op deze lijst. En hoe dat werkt, dat hoor je nu.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de flitsschijf van deze week.
3: Emma Heesters.

De Breker, eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag. Zaterdagavond om 5 uur weten wij of deze plaat heeft gehaald. Zondag halen wij ook nog de flitsende 50 nog een keertje tussen 2 en 3. Dus je hoort het zaterdag en zondag tussen 2 en 3. Dus je hebt even de beide kans om het te horen en te volgen eventueel. En dan weten we ook op deze plaat in de lijst staat de flitsende 50 hitten. Zo, vanuit de hits van nu weer even terug naar de jaren 80. Deze man met zijn piano. De markante sound eigenlijk wel, hè? Je luistert naar de middagmix. Iedere werkdag zijn we er tussen maandag en vrijdag tussen 2 en 3. Interactieve live vanuit Studio Vlijmen. Meekijken in de radiostudio via www.rijnroosendaal.nl. Klikken op de tab Rijn Live, kun je meekijken. Nu Pro Husbands in the Range and the way it is.

Omdat wat nou het gaat zoals het gaat. That's the way it is. Rohan's Been in the Range. Grote hit uit 1986. Dames en heren, het is alweer klaar. Het programma gaat alweer sluiten. Ik dank weer voor het volgen. Mooi liedje duurt nooit lang, ik weet het. Het is zo weer voorbij. Ik kan je melden dat we nu 2 uur non-stop hebben. De auto-dj staat alweer klaar. En om 5 uur hebben we Anton Nassau met Van Zessen klaar. Dan neemt hij het weer over. Studio Putten schakelt dan weer in. En Studio Vlijmen schakelt nu weer uit. Zo gaat dat elke dag weer. Elke werkdag althans. Morgen zijn we er weer. Dan de woensdag editie. De zaag ligt alweer klaar. De zaag om de week in tweeën te hakken. En aan de goede kant van de week zich gaan begeven. Moet wel goed zeggen. Aan de goede kant van de week begeven. Laatst alweer. Grand Frey, We Belong to the City. Daarom laat ik alleen. Ik zeg, morgen zijn we er weer. Programma's terugluisteren, terugkijken. www.rijnroosendaal.nl. Via de activiteiten-tab kun je doorklikken naar de middaglingswebsite. Dan kun je ook deze uitzending terugluisteren en terugkijken. Ik zeg tot morgen, dan weer in de middagmix. Hoi.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Gerson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: de Russen hebben een gewone flat aangevallen. Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcoöperatie Woonveste gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef, woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen 2 personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En van 6 klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno and Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: dan? Wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
1: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
0: Dat klinkt goed.
1: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
0: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
1: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
3: Langstraat FM Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
7: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
8: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
7: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kiks.nl en scoor jouw favoriete items. Kiks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
14: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
15: Start de motor! De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
21: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
22: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

0: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59... dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonveste gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen twee personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En Van Zessen Klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Dit was het radionieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
12: Schakel maar in.
13: Van harte welkom.
14: Schakel maar in.
12: En geniet.
15: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
12: Gewoon lekker lang luisteren.
16: Wat zegt u?
17: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Yazoo! En Situation. Het is inmiddels 7 minuten over de klok van 5. Ik zeg een prima goedemiddag.
1: Van 6 klaar met Anton Nachtveld.
0: Er staat 192 kilometer aan eengesloten blik. Het is droog met wisseling van stapelwolken en zon en 19 tot 24 graden. Ik zeg hallo, wees welkom. Het is 21 juli 2026, de day after. Het feit dat ik eigenlijk mijn officieel gepensioneerde leeftijd bereiken. Vroeger was het tenminste 65, maar ja. Nu is het inmiddels opgehoogd naar 67 jaar en 8 maanden, geloof ik. Of 3 maanden, ja. Of is dat weer verhoogd? Zit die nee te knikken? Hoger. Hoger. Oké, ja. Het is al best. Goedemiddag. Tot een uur of 6 zijn we weer bij je met alleen maar de lekkerste muziek. Je weet het. We hebben de flitsschijf. We hebben de speciale aanbieding. We hebben het nieuws uit de Langstraat met Erik van Vliet. We hebben weer en verkeer en de lekkerste muziek.

Talking About Heartbeat 1987, 8 weken tot 40. En ze piekte op nummer 7. Dan lag de tijd op, op 15 minuten over de klok van 5, oftewel 17 dubbelpunt en 15. Tijd omdat we een kijkje gaan nemen op de Slansveeg. 164 kilometer aan een gesloten blik. Onder andere op de A2. Langzaam rijdt verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Leenderheide, Randweg N2 en afrit Valkenswaard. 2 kilometer file. Het rijdt langzaam op de hoofdrijbaan tussen Geldermalsen en Waardenburg voor 3 kilometer. Staat stil tussen afrit Kelpen-Oler en afrit Wessem. 5 kilometer op de randweg Eindhoven. Staat het stil op de hoofdrijbaan tussen knooppunt Eckersweijer en De Hoog. Door een ongeval sta je daar ruim een half uur in de file. Een file van 5 kilometer. Dan gaan we naar de A16. Stilstaand verkeer op de parallelrijbaan tussen afrit Kralingen en Rotterdam Feyenoord. 4 kilometer, dat is een opvallende. Die staat daar normaal gesproken nooit. Vandaar dat we hem even onder de aandacht brengen. A27. Staat er stil tussen knooppunt Lunette en Hagestein. Door wegwerkzaamheden sta je daar ruim een kwartier in de file. 6 kilometer. Knooppunt Gorkum. Tussen Everdingen en Gorkum door wegwerkzaamheden is daar afgesloten. Dan de A59. Langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit Waspik en knooppunt Hoijpolder. 3 kilometer. Ik ben even een beetje flabbergasted, want er staat geen file op de A58 bij Tilburg-Reeshof. Dus dat is een unicum, kunnen we eigenlijk wel stellen. De laatste die we voor je hebben, die staat op de N2. Langzaam rijdend verkeer op de hoofdrijbaan tussen afrit A2, Batadorp, Randweg N2 en Veldhoven-Zuid. Straks is onder meer nog een plaat op verzoek van Willem Donker uit het noorden, uit de kop van Noordoost-Friesland. Je zit te luisteren via langstraatmedia.nl. Hij zit ook te kijken. Mocht je trouwens willen kijken, een kijkje willen nemen in de studio, dan kun je naar langstraatmedia.nl/langstraat-fm/van Zessenklaar. En dan zie je me nu zwaaien. Ja. Red, red, red nu.

Wat een heerlijke, lekkere, vrolijkmakend deuntje is het weer. Emma Heesters, ze is weer helemaal terug met Hartenbreker. Het is de flitsschijf. Deze hele week hoor je hem rond dit tijdstip langskomen. Onder andere in dit programma en ook in de andere programma's hier op Langstraat FM. Het is 17:30. Prima, goedemiddag. Mocht je aan tafel zitten, een bijzonder smakelijk eten. We zitten ook te luisteren in het uiterste noordoosten van Friesland. Daar woont Willem Donker. Hij zei, ik kwam laatst, nou ken ik heel veel muziek, maar laatst kwam ik een plaat tegen op Spotify. Daar had ik nog nooit van gehoord. Hij stamt toch uit 1970. Hij had het over Crabby Appleton en Go Back. Speciaal voor Willem Donker uit Friesland.

0: De zogenaamde One Hit Wonder van Crabby Appleton uit 1970. 7 weken tot 40, nummer 7. De opvolger van dat nummer, dat heette Susie. Dat werd in hetzelfde jaar helaas geen hit. En we draaiden hem als eigenlijk een vergeten topper voor Willem Donker uit het noorden van Friesland. Hij was een beetje op Spotify volgens mij, of op YouTube aan het... Aan het rondslenteren. En dan kwam hij dit nummer tegen. Nog nooit van gehoord, terwijl hij toch ook al op een zekere leeftijd is. De pensioengerechtigde leeftijd heeft hij al bereikt. Dus hij denkt van, waarom ken ik dit nummer niet? Nou, bij deze nogmaals voor jou, speciaal Willem. Go Back van Crabby Appleton.
1: Dit is het Langstraat Media Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als je in de week van 20 juli moet reizen over de A59, dan kan men in de avonduren te maken krijgen met wegafsluitingen. Rijkswaterstaat gaat namelijk onderhoudswerkzaamheden plegen aan de weg. Vanaf Empel tot afrit 37 bij Waalwijk is de snelweg namelijk 2 nachten dicht. En ook een aantal dagen is de weg in tegengestelde richting van Waalwijk naar knooppunt Empel gesloten. De woningcorporatie Woonvesten gaat in de gemeente Heusden van start met de nieuwe proef, woningdelen. Deze vorm van wonen moet jongeren tussen de 18 en 27 jaar meer kansen geven om op zichzelf te gaan wonen. Met deze vorm van samenwonen delen twee personen een woning. Daarbij worden de tuin, de keuken en de woonkamer gedeeld. Maar heeft men wel een eigen bad en slaapkamer? Zo zitten er wel een aantal restricties aan het woningdelen. Zo mogen de jongeren alleen samenwonen als ze geen liefdesrelatie hebben. De woning moet dus worden gedeeld met een vriend of vriendin, familielid of kennis. En ook moeten geïnteresseerden ingeschreven staan bij Thuispoort. Op 29 juli wordt de eerste woning al aangeboden. En de toekomst van het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel blijft nog onzeker. De roep om meer groen die klinkt al een tijdje. Maar de grote vraag is, kunnen evenementen zoals het Pleinfestival dan nog wel doorgaan? Op Langstraat TV gingen we de straat op om de stemming te peilen. De beelden kunt u zien via langstraatmedia.nl. Ga dan naar uitzending gemist. En dan nog tot besluit. Langstraat FM is er vandaag uiteenlopend met diverse radioprogramma's. Onder andere Voor de Wekker Wakker, iedere werkdag van 6 tot 9. De Middagmix van 2 tot 3. En Van Zessen Klaar van 5 tot 6. Vanavond zijn Arno en Frens er weer. En word je ook nog geëntertained door de beste non-stop hits. Kijk voor meer informatie op langstraatmedia.nl.
0: Dankjewel, Erik van Vliet. Hij is er morgen weer. Hij zat al tussen 6 en 9 met Voor de Wekker Wakker. En elk uur met het Langstraatsmedia nieuws. Ik heb het Langstraatmedia weerbericht voor je. Vanmiddag was er al een wisseling van zon en stapelwolken. In de kustprovincies 19 tot 22 graden. En in de Langstraat 3 of 24 graden. Er staat een matige noordwestenwind. Aan het eind van de middag verschijnen aan de noordwestkust wat wolkenvelden. Vanavond schijnt in de regio... In het midden en het oosten nog een tijdje de zon. In het noorden en het westen raakt het wolks. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Vannacht neemt in het hele land de bewolking toe. En lokaal valt er wat regen. De temperatuur daalt naar een graad of 15 vannacht. Morgenochtend is het op de meeste plaatsen bewolkt. Er zijn droge perioden, maar vanuit het noordwesten trekken ook enkele buitjes over ons land. Morgenmiddag hebben we nog steeds te maken met wolkenvelden. Lokaal kan er nog steeds een buitje voorkomen. En op veel plaatsen is het echt droog en zo nu dan schijnt de zon. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan zee tot 21 graden in het binnenland. Daarmee is het wat koeler dan vandaag. De normaal gemiddelde zijn voor de tijd van het jaar 22 tot 25 graden. De temperatuur die zakt morgen nacht naar zo'n 12 tot 15 graden. In de komende dagen zijn het wolkenvelden en zonnig. En temperaturen van 20 tot 25 graden. Net iets warmer en eigenlijk een beetje normaal voor de tijd van het jaar. De zon.

1968, 17 weken tot 40 voor de Marbles. En Piet op nummer 3. Dat is de titel. Een nummer waarvan Anthony Fijneman zegt... echt, wat een geweldig nummer. Nou, Anthony, dan draai je hem ook speciaal voor jou. Voor jou. Alleen maar voor jou. Het is 33 voorbij 17. Smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Dit is Langstraat FM. Wild Cherry, die zit nog in de pijpleiding met Play That Funky Music. Dat blijven we doen tot 6 uur. Met nu The Balsa en Lose Myself.

dikke top 10 hit voor Wild Cherry. Play that funky music. Piekte op nummer 4. En bleef daar zo'n 12 weken staan in die hitpeilresite. Het is 6:08. Een motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Nieuwkuikse weg. Ja, kom maar. Ik kan zeggen, de filmpje deed het niet. Motorrijder is vanmiddag gewond geraakt bij een botsing op de Nieuwkuikse weg in Helvoort. Slachtoffer, een man uit het Gelderse Culemborg, is naar het ziekenhuis gebracht met de ambulance. De motorrijder reed vanuit de richting van Kromvoort op de Nieuwkuikse weg. Automobilist die vanuit de richting Helvoort kwam, die sloeg linksaf en beide botsten op elkaar. De bestuurster van de auto bleef ongedeerd, ze was wel erg geschrokken. Na het ongeval werd de Nieuwkuikse weg deels afgesloten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van de botsing. En daar wordt nog later wat meer over bekendgemaakt, als het ware. The Key and the Secret.

Probeer maar eens stil te blijven zitten. Dat gaat gewoon niet. Julian Ward Turner, Britse singer-songwriter. Zijn teksten zijn geïnspireerd op persoonlijke ervaringen. En die spreken mij ten zeerste aan. En hij was zo goed om zijn eigen plaat aan te kondigen hier bij Van Zessenklaar op Langstraat FM. En we gaan hem nog veel vaker horen, deze week zeker. Want dan is dit nummer Good To Be Here van Julian Ward Turner. De speciale aanbieding in Van Zessenklaar. Maar ook de week erop gaan we nog veel meer van hem horen. Hij is erg actief om zijn debuutalbum uit te gaan brengen. En ook daar gaan we zeer zeker stukken van laten horen in dit programma of in de Classics of Rock. Onthoud die naam, Julian Ward Turner op Langstraat FM. Wat zeggen we dan? Tijd voor de Du Baron mix van de Rubettes. Dit is Sugar Baby Love.

0: Het einde van je werkdag. Wij begeleiden je van werk naar huis. Dit is Van Zessen Klaar.
1: Het is zomer.
2: Zomer op je radio.
0: Zomer op je radio.
2: Anton Nachtzaam.
0: Op Langstraat FM.
3: Hi, dit is Annemiek van Fruits of Labor. Je luistert naar onze nieuwe single For the Dance Floor bij Anton Nachtzaam op Langstraat FM. See.

Anouk Cape en haar bandje The Fruits of Labor. Ze komen deels uit Amsterdam en de omgeving. En Bonaire uiteraard. Het was vorige week de speciale aanbieding. Dat was The Fruits of Labor en For the Dance Floor 5 voor 6. Betekent dat we er alweer een eind aan gaan breien, jongens. Duurt het zomaar voorbij zo'n uurtje. Als het een beetje mee zit, dan komt daar binnenkort wel verandering in. Er liggen wat plannen klaar. Daar gaan we nog niet over uitweiden, als het nog niet zeker is. Maar komt allemaal goed. Straks is Arno en Friends tussen 8 en 10. En tussen 6 en 8 hoor je de lekkerste non-stop muziek. En tot die tijd zeg ik tegen u, smaakketen. Morgen zijn we er uiteraard weer voor een spiksplinternieuwe aflevering van 6 klaar. Helemaal eng in beeld en geluid. En het gaat je achter voor nu met de Brand New Heavies uit 2015. Ah, lekkere funky music. Voor deze dinsdagavond 21 juli 2026. We live for the summer. Tot morgen.

0: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376 of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep Aannemersbedrijf.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Buurman, wat heeft u mooie planten? Waar heeft u die gekocht?
4: Bij Kwekerij in het Groen uit Kaatsheuvel. Die kwaliteit kweekt en u voorziet van service en een concurrerende prijs.
3: Dat klinkt goed.
4: Al 40 jaar zijn zij het adres voor al uw perkplanten.
3: Dan ga ik naar Kwekerij in het Groen. Maar waar zitten ze eigenlijk?
4: Kwekerij in het Groen. Baan 2 in Kaatsheuvel. Of kijk op www.kwekerijinhetgroen.nl.
5: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
12: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
13: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
12: Klinkt goed.
13: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
14: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
15: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
16: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
17: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
18: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
19: Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits. Ook in de zomer. Langstraat.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er is bij twee dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele blauwe dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Volg elke wedstrijd van RKC Waalwijk live via Langstraat FM. Kijk voor het actuele speelschema op www.rkcwaalwijk.nl.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij twee dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: ja.
1: Daar zijn we weer. Goedenavond. Dat waren de Boys of Summer van onze bekende man van de Eagles, Don Henley. Ja, goedenavond, Paul.
2: Goedenavond, Arno. Gezellig hier.
1: Ja, je bent de friend vanavond van de show.
2: Ja, ja, ik was al lang de friend, hè?
1: Ja, je was al lang de friend, maar de fan, maar nu de friend van de show. Leuk, hè?
2: Ja, ja, ja, omdat Mirabel lekker aan het genieten is. Ergens in het zonnetje waarschijnlijk.
1: Ja, ja, je ligt met haar kontje in het zand. Dus te genieten. Waarschijnlijk luistert ze wel. Je weet maar nooit, maar ze kan nooit natuurlijk.
2: Ja.
1: Je weet nooit, maar Mirabel is lekker op vakantie. Ze is in Frankrijk. En daar moet ze van genieten. 3 weekjes hebben ze een aardig optrekje, zeg ik zo. Dus daar moet ze van genieten. Lekker. En fijn dat jij vanavond ondersteuning geeft bij het programma. Want met z'n tweeën is het natuurlijk altijd gezelliger dan alleen. En,
2: zeker.
1: We hebben zelfs nog een studiohond vanavond hier zo. Die houdt de boel heel goed in de gaten. Dus,
2: ja, de studio-waakhond.
1: De studio-waakhond.
2: Onze, onze co-host.
1: Ja, onze co-host, ja. Hij is gelijk zo rustig, hè? Nu.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, hij is het wel gewend hier.
1: Ja, als je binnenkomt, dan denk je van nou, hij eet me bijna op.
2: Ja, dat is even een paar minuutjes en dan is het voorbij en dan gaat hij lekker liggen.
1: Dan heeft hij mij besnuffeld, om het zo maar te zeggen. En dan gaat hij lekker rustig aan doen. Goed, we gaan er een leuke show van maken, want we hebben allerlei plaatjes uit de jaren 80, 70, 60. We gaan nog wat lopers aanmoedigen voor de avond.
2: Gaan we ook nog doen, ja.
1: De Vierdaagse in Nijmegen. Tjongejonge, man, ik moet er niet aan denken, Paul.
2: Nou ja, ik vind het wel leuk wandelen. Ja, ik heb ook een hond, hè, dus ik moet wel wandelen. Maar vroeger heb ik ook heel veel gewandeld.
1: Ja. Zou het iets van jou zijn, die 50 kilometer?
2: Het staat nog wel op mijn bucketlist.
1: Oeh, en wanneer gaat dat bucketlistje in werking?
2: Ja, dat is de vraag.
1: Eens.
2: Niet op het jaartal.
1: Leg niet op het vraag was. Goed, wil je mee praten? Dat kan vanavond via onze WhatsApp 06 21 21 32 10. Dat is 06 21 21. 2013, als je mee wilt babbelen vanavond, dat kan. Of je kent even onze Facebookpagina, Arno Friends, Langstraat NL. Of FM natuurlijk. Goed, plaatjes uit alle jaren, maar dit ook uit de jaren 60. Dit past wel een beetje bij het weer momenteel. Rainbox, die kennen we natuurlijk. Hè? Oh, prachtig, ik kwam mooi tegen Dark Rose en deze. Deze vind ik wel heel mooi. Die blijft gewoon mooi, deze. Die heb ik destijds ooit op een cassettebandje gehad, Paul. Kun je nagaan. En helemaal grijs gedraaid, deze.
2: Ja, ik ook.
1: Ja,
2: de melodie alleen al.
1: Ja, lekker.
2: Dat pakt.
1: Ja. Je mag ervan genieten vanavond. Tot 10 uur vanavond. Paul van Balen en Arno van der Meer erbij.

0: Ja, Brainbox. Nederlands bandje. Al Nederlands bandje. Nederlands band mogen we wel zeggen, zegt deze. Brainbox, prachtige plaat. Met volgens mij Cas Lux nog in dat bandje deze. En dat heet Summertime. Ja, lekkere plaat, zegt Paul.
1: Ja, de echte summertime nummer, dat vind ik van Mingo Jerry. Hè?
0: Oh ja,
1: in de summertime.
0: Heerlijk
1: nummer.
0: Ja. Ja, die hebben we een paar weken geleden nog gedraaid. Maar kunnen we nog wel draaien. Ik weet niet goed, wij op de camping stonden in Italië. En dan elke morgen om 10 uur. In the summertime. Ja, yeah, hier is de animation team. En we got it today. En dan kreeg je heel die riedel zo tot 5 uur wat er allemaal te doen was. En elke morgen, wij stonden vlakbij zo'n speaker. Dus elke morgen.
1: In de dus dat was jouw wekker?
0: Dat was nou, 10 uur, nee. We hadden kinderen, dus we waren gewoon een uurtje wat meer eerder wakker. Dus hey, dat was... eind jaren 90, dus volgens mij 1998 of zo. Dus die kids waren toen, even kijken, 7 en 4. Dus dat was wel leuk. Stond met onze eigen tent. Dat was natuurlijk een hele excursie, zeg maar, om dat te managen. Maar wat een mooi plaatje bestond aan het Gardameer en Camping Bella Italia.
1: Oh, daar ben ik ook geweest ooit.
0: Ja.
1: Toen, naast de Pisciera.
0: Ja, nog niet zo groot als tegenwoordig, want het is net een heel park. Maar toen waren er ook nog van die hertjes daarvoor. Het was heel klein en we hadden echt een fantastisch plaatje. En je keek zo over het meer.
1: Oh, dat is wel mooi. Ja, ja. Ik had een iets minder plekje. Ik stond aan het hek van het zwembad.
0: Oh, dat is minder.
1: Dat was iets minder.
0: Nee, dat is mooi. Maar goed,
1: wel een gigantisch leuke tijd.
0: Ja, mooie tijd camping doen. Dan liep je zo naar Pisciera. Zo. Dan ging je de camping aan van dan. Tjup, tjup, tjup, tjup, tjup, tjup. Ja. En dan ging je een cappuccinootje doen. En,
1: of even langs de markt.
0: Of even langs de markt. Ja.
1: Schoenen, leren, riemen, dat was spot.
0: Ja, dat was een hele afwisselende markt. Hè. Er waren kleren, schoenen, kleren, schoenen, een beetje fruit. Nou, op een gegeven moment, we zijn daar denk ik al een jaar of... even kijken. Nou, 90, denk ik een jaar of 15 sowieso geweest.
1: Zo.
0: Dus op een gegeven moment had ik die markten wel gezien. En dan zei ik tegen de meiden van... nou, pap, ga op het terrasje zitten met een cappuccino en een boekie. En ik zie jullie over 2,5 uur wel terug.
1: En jullie die lekker shoppen.
0: Shoppen. Dat was tassen, schoenen en dan elke kraam natuurlijk. Nou ja, als je één markt gezien hebt, heb je ze allemaal gezien.
1: Ja, maar je vindt een markt wel gezellig.
0: Ja, dat klopt. Want die reisde rond, hè, die markt. Die was één keer Pisciera en dan Lassis en dan Baladino en dan Desano. Maar ik kwam allemaal dezelfde mensen tegen.
1: Ja, en maar dat is in Frankrijk ook, hè. Die vlooienmarkten.
0: Ja?
1: En dan kom je ook, zeg maar, bij al die kleine plaatsjes kom je overal diezelfde marktlui tegen, zeg maar.
0: Ja, dat is wel leuk. Altijd, dat is altijd mooi. Goed, even kijken. Ja, we gaan nog wat muziek draaien. We draaien ook wat uit de Zero's, zeg maar. Dus iets van een tijdje geleden, zoals deze. Dua Lipa, eigenlijk de ster van de afgelopen jaren, zeg maar. Dame, alles wat ze aanraakt is goud. En ze kwam in het debuutsingeltje en toen was het gelijk bingo.

0: Ja, ik ben jou, man. Zo zal ik maar zeggen. Zeg. Ja. Hey Paul, heb je nog wat spannends gedaan de afgelopen dagen? Na jouw programma van afgelopen zondag natuurlijk.
1: Ik heb gewerkt.
0: Oh ja, heb je gewerkt?
1: Ja, dat is heel spannend.
0: Oh ja?
1: Ja, want ik werk dan voor tandartspraktijken. Ja. En dan maak je echt van alles mee. Ja, dat is echt heel leuk.
0: Kun je zonder in het detail te treden iets sappigs vertellen?
1: Iets sappigs vertellen?
0: Ja, iets sappigs vertellen.
1: Ja. Het gaat over de tanden en kiezen, hè. Dan heb je af en toe wel leuke dingetjes wat je hoort, hè.
0: Ja, zoals? Ja.
1: Nou ja, kijk, sommige klanten hebben bepaalde apparatuur. En dan zeg ik, ja, maar dat is zo oud, dan kan je missels kiespijn. Weet je wel?
0: Oh, ja.
1: Dat soort dingen.
0: Ja. Dat zeg je dan tegen die tandarts, dan kun je missels...
1: Dat zeg ik, ja hoor, ik wel. Ja, de meeste ken ik al. Ik doe het al vanaf 2019 voor dit bedrijf, dus...
0: Ja.
1: Ja, de meeste klanten kennen mij wel.
0: En jij bent een beetje de ondersteuner? Of hoe moet ik het voorstellen?
1: Ik zit op de helpdesk. Ik zit de hele dag lekker op mijn reet, om het zo te zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Aan de telefoon.
0: Mm-hmm.
1: En ik plan werkzaamheden in voor de techneuten. Maar ik geef ook telefonische ondersteuning voor de software en dat soort dingen.
0: Aha.
1: Ja.
0: En ze hebben wat was het probleem van vandaag? Dat je zegt van nou, dat was wel een uitdaging.
1: Nou, het is de vakantietijd, dus het is vandaag erg rustig. Dus ik heb eigenlijk een beetje werkzaamheden voor de techneut in zitten plannen.
0: Mm-hmm.
1: En het was, ja, lekker. Ja, het is wat ik zeg, vakantietijd.
0: Vakantietijd.
1: Lekker rustig.
0: Ja. Nou, je mag even nadenken, maar ik ben zo wel benieuwd van wat heb je nou voor het extreemste wat je meegemaakt hebt. Maar dan mag je zo meteen...
1: Het meest extreme.
0: Ja, dadelijk naar de volgende plaat vertellen. Kun je van nadenken.
1: Oh jee.
0: Kun je van nadenken.
1: Nou, daar ga ik even goed nadenken.
0: We gaan naar 1969, want daar zijn wel heel veel mooie platen gemaakt. Zoals deze van Nielsen. Everybody.

0: Ja, lekker nieuws uit 69. Everybody's Talking van Nielsen uit 1969. Dat is een bijzonder jaar. Daar hebben we nog meer leuke plaatjes van. Dus die gaan we ook nog wel vanavond voorbij laten komen. Dus we draaien meer 60 dan normaal. Maar Paul had een heel leuk verhaal in die tijd. Dat hij nog voor de bekende merkwerker die ook van die filmrolletjes had. Hè?
1: Ja, rood en geel. Rood en geel. Maar.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat was het doosje. Hè? Geel met rood. Hè?
1: Ja, ja. Met een hele grote K.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: iedereen stopt. Zeggen we niet.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Nu stoppen we.
0: En die stopte in een... fototoestel.
1: Ja.
0: Ja, we vertellen ze erover. Die had een heel leuk verhaal. Dat willen we wel even delen met onze luisteraars.
1: Ja, ik heb daar jaren als buitendienst technicus gewerkt.
0: Mm-hmm.
1: En dan weet je overal op alles en nog wat afgestuurd. Want ja, of het nou 9 uur 's morgens was of 5 uur 's middags. Een storing is een storing. Stilstand is stilstand.
0: Ja,
1: en dat moet gemaakt worden.
0: Moet opgelost worden.
1: Ja, en zeker met het ontwikkelen van foto's.
0: Aha.
1: Ja, dat was in die tijd, begin jaren 90, zeg maar. Was dat, fotorolletje brengen. Half uur later heb je de foto's.
0: Mm-hmm. Oh ja, en vooral aan boord van een...
1: Toen werd ik op een gegeven moment opgeroepen. Om even naar Rotterdam te gaan.
0: Uh-huh.
1: Dus ik met mijn goede wil. Hup, navigatie, dat had je nog niet. Met dat mooie Shell-boek. Kan je nog
0: het stratenboek.
1: Dus ik kijk, ik denk, nou, ik weet het niet, maar het adres is in de haven van Rotterdam.
0: Uh-huh.
1: Ik denk, niks van aantrekken, we gaan gewoon. Nou, ik kom eraan en wat denk je? Een gigantisch cruiseschip lag daar.
0: Ja.
1: En op dat cruiseschip stond dus dat lab voor de fotorolletjes.
0: Mm-hmm.
1: En dan was het gelijk van, meekomen, koffer pakken, spullen pakken en aan boord. Ik denk, varen jullie maar uit. Ik ga niet aan boord. Want dan, wie weet, wanneer kom ik terug?
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik moest aan boord, want het moest gemaakt worden. Ze hadden een zogeheten all-in contract. Uiteindelijk zat ik dus 5 dagen op zee.
0: Okay.
1: Dus ook snel bellen met de baas, met de vrouw, zeg maar. Van, ja, sorry, ik kom vanavond niet thuis eten, want ik zit op de Noordzee.
0: Mm-hmm.
1: En uiteindelijk, de storing zelf was opgelost in ongeveer een uur. Maar ja, wat doe je die rest van die dagen?
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik kreeg een slaaphut. Ik kreeg kleding, want ja, je had niks bij je natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Ik kreeg natuurlijk voor te douchen en noem maar op. En ik mocht overal naar binnen. Dus ik ben in de stuurhut geweest. Ik ben op de brug geweest. Ik ben in het motorruimtes geweest.
0: Mm-hmm.
1: Ja, super interessant. Dat was een van mijn allerleukste belevenissen als buitendienstmedewerker.
0: Zo is je ook nog zo'n baantje zo.
1: Ja. Ja, ja, ja. Wie weet, als ik met pensioen ga, ga ik al die anekdotes ga ik misschien wel eens in een boek verwerken.
0: Oh, dat is leuk, ja.
1: Dat lijkt
0: leuk.
1: Me wel leuk.
0: Ja, dat is altijd leuk, vooral van de servicemonteur. Die maakt van alles mee.
1: Die maakt echt van alles mee.
0: Zo kan ik ook nog wel een paar vertellen. Dat is altijd leuk.
1: Ja. Ja.
0: Goed, dankjewel Paul voor jouw heel leuk plaatje. Ken je dit nog, dit nummertje?
1: Het klinkt bekend.
0: Klinkt bekend, hè? Ja, ja, ja. Ik heb ook de LP en die is gewoon dezelfde als dit nummer.
1: Killing Joke.
0: Ja,
1: ja.
0: Kant 1, kant 2.
1: Ja.
0: En die man heeft zelfs een dokterstitel, doctorandenstitel gekregen. Ja, ja,
1: ja.
0: Dat was pas een keer bij Leo Blokhuis zo. En daar heeft hij een reportage over gemaakt. Dat was wel mooi. Dus hij zingt niet alleen goed. Hij maakt niet alleen leuke platen.

0: lekker ruig plaatje uit de jaren 80. Deze Killing Joke en Love Like Blood. Ja, dat waren nog eens de mooie praten, hè? Altijd leuk natuurlijk, als je toevallig langs naar tv kijkt, dan zie je nu momenteel de zomertour van de Stulp. En daar, Jan Span, die is aan het interviewen. En binnenkort komt er ook de zomertour 2, die ik met Adrie Lepre opgenomen heb afgelopen zaterdag. Toen hebben we daar, afgelopen donderdag was dat bij de Stulp. En er waren allerlei activiteiten voor toch wel een beetje senioren, mag ik toch wel zeggen. Die zaten daar te rikken en te skibouwen en te knippen en te plakken en van alles te doen. Dus dat
1: gezellig,
0: was
1: gezellig.
0: Ja, dat was gezellig, dat was gezellig. En ging erop, hoor. Echt waar. Dat is, wel, was leuk om te doen, dus altijd leuk. Heb je ooit een leuk item en je wilt het op tv? Stuur het even aan de redactie van langstraatmedia.nl. Dat is redactie, het apenstaartje langstraatmedia.nl. Ja, altijd leuk. Even kijken, Paul. Wat doen we nog meestal meer tijdens het programma? Ja, van alles gewoon lekker platen draaien. En af en toe een beetje vakantieverhaal. Heb je nog een beetje leuke vakantieverhaal ook?
1: Een leuk vakantieverhaal?
0: Leuk vakantieverhaal.
1: Ja, maar elke vakantie is leuk. Dus ja, ik de mensen weten het wel. Ik heb al 64 lentes.
0: Oh, je bent een hartstikke jong.
1: Ja, en ik heb al dus heel veel leuke vakanties gehad.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ze waren allemaal even leuk.
0: Wat is nou het bizarste wat je ooit meegemaakt hebt, Paul, op vakantie?
1: Het bizarste op een vakantie?
0: Ja.
1: Dat ik mijn tent uitdreef.
0: Oh?
1: Aan het Bodemeer.
0: Ja.
1: Ja. Nou, ik had toen, dat was een van mijn eerste tentjes. Dat was zo'n lekker lichtgewicht Nijlandtentje. Zo'n piramide dingetje.
0: Oh ja.
1: Zeg maar. En met een van mijn eerste vriendinnetjes. Ja.
0: Oh, die was er ook bij?
1: Ja, die was er ook bij.
0: Was romantisch, met z'n tweeën in de slaapzak.
1: Ja, en we gingen midden in de nacht. Normaal leg je je luchtbed op het water om lekker in het zonnetje te liggen.
0: Uh-huh.
1: Nee, er kwam zo'n gigantische onweerstortbui naar beneden, midden in de nacht.
0: Uh-huh.
1: Dus wij lagen lekker te drijven. En je weet wel wat je met je vriendinnetje doet midden in de nacht. In de tent. Maar ja, we waren niet de enige, hoor, daar op die camping.
0: Alles dreef zo'n beetje.
1: Alles dreef letterlijk de camping af.
0: Oh, verschrikkelijk. Ja. En dat was dan de bok?
1: Bodemeer.
0: Bodemeer. Het was in Duitsland, hè, volgens mij.
1: In Duitsland,
0: ja. Daar kan het wel regenen. Ja, zo kan het ook spoken momenteel bij het Garmeer. Dat is al een paar dagen aan de gang daar. Dat het behoorlijk is van die grote ijspegels van die tennisbal aan.
1: Ik zag foto's voorbij komen, die waren wel een doorsnede van bijna 5, 6 centimeter.
0: Ja.
1: Niet normaal.
0: Ja. En dat gebeurt bijna elk jaar. Ik ben heel veel naar het Garmeer geweest. Wij hebben het nooit meegemaakt. Maar we waren meestal altijd vroeg in het seizoen. Dus de eerste weken van juli, dan misschien het mee te vallen. Maar meestal de tweede helft van juli en augustus, dan was de prijs. Want bij ons kwam ook een man toen, destijds van Vergenteloos, tegenwoordig DHL. En die was er ook regelmatig. En die had wel zo'n poffertjesdak toen hij een keer naar huis kwam.
1: Ja, daar word je niet vrolijk van.
0: Nee, daar word je niet vrolijk van.
1: Daar word je echt niet vrolijk
0: van. Ik zie die foto's af en toe van die mensen die sturen dan die filmpjes, zeg maar, op Facebook. Want ik zit in zo'n groep van de Garmeer. Ik vind het wel leuk om deze te volgen. En dan zit de luchtbedden op de auto en die tenten zie je. Dan zie je die luifels af en toe zo flop, flop, flop, flop.
1: Ja,
0: we hebben het ook allemaal zien gebeuren, luisteraars.
1: Ja, op Ameland trouwens heb ik ook wel iets bizars meegemaakt. Toen had ik een andere tent. Dat was een zogeheten stormtent.
0: Ja.
1: Dus die zat echt gigantisch goed verankerd in de grond.
0: Uh-huh.
1: Maar ja, toen kwam er ook zo'n windhoos overbij. Midden in de nacht. Ja, alle tenten om me heen, van die igloteentjes en noem maar op.
0: Zoef weg.
1: Die waren weg.
0: En jij stond nog.
1: En ik stond nog.
0: Ja.
1: Ja, de haringen waren wel een centimeter of 5-6 omhoog gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Maar de tent stond nog.
0: Lekker
1: is
0: dat,
1: hè? Ging te keer daar ook.
0: Prachtig, hè?
1: Ik houd er wel van.
0: Leuke verhalen van Naderhand op de radio. Met dit soort dingen, hè? Ja. Goed, we gaan een plaatje draaien uit de jaren 70. Eric Clapton.

0: Ja, heerlijk. Ik heb een paar LP's van deze Eric Clapton. En hoe vaker je ze draait, hoe mooier dat ze worden. Want die man is toch wel ontzettend goed. En dit staat ook op een van de albums. I Shot the Sheriff. En Willie in the Hand Jive is ook zo mooi. En ja, zo, hij heeft zoveel van die mooie platen gemaakt, zeg maar.
1: Ja, dat komt ook door zijn gitaarspel, hè?
0: Ja, dat is
1: een speciale goed, klank, hè, van hem.
0: Ja. Hij schijnt wat problemen te hebben met zijn gezondheid momenteel. Dus hij kan wat moeilijker gitaar spelen, deze god van de gitaar, eigenlijk.
1: Oh, dat wist ik nog niet.
0: Nee, mooi. Clapton. Ja, lekker joh. Lekker plaatje. En ik las Bospop. Succesvol geweest in Weert, die kant op. En daar stond die orchestra Maneuvers in the Dark.
1: Oh.
0: En ze hadden geweldig succes, want ze speelden uiteraard de bekende nummers. En ook, ik klonk ook nog een beetje goed. Het was echt live. Goed, want normaal denk je, ja, zo'n band, de jaren 80, hè?
1: Ik wou net zeggen, die doen ook al mee vanaf begin jaren 80.
0: Ja.
1: Zo'n beetje.
0: Ja, een beetje jaren 80 hadden ze hitjes, ja. Locomotion.
1: Maar ze waren gelijk succes.
0: Ja.
1: Ze hadden een sound dat pakte.
0: Ja, Enola Gay, dat was een van de eerste singles, zeg maar. Gaat over die atoombom, hè, daar in
1: Japan.
0: En naar de rand uiteraard wat hitjes gemaakt. Ik heb ook een LP van OMD, volgens mij, wat dit opstaat. En het is best wel leuk. Ik vond het wel een leuk nummer opbouwen, deze.

0: Ja, het mooie is altijd van die bandjes, Paul. Als ze dus jong zijn en ze maken nummers So In Love With You. Het gaat altijd over liefde. Het gaat altijd
1: meestal
0: met de Beatles.
1: Wel.
0: Heel veel over liefde. En ook met dit soort bandjes. So In Love With You.
1: Ja, maar dan merk ik ook bij artiesten die al 20, 30 jaar bezig zijn.
0: Ja.
1: Die hebben over van alles en nog wat gelezen. Je krijgt hulp, zie je.
0: Oh ja, ik zie je. Hij zit aan de schuiven.
1: Maar ze beginnen met dat soort nummers. Maar ze eindigen ook vaak met dat soort nummers.
0: Echt waar?
1: Dat valt me op.
0: Kun je een voorbeeldje geven van een groep?
1: Kijk even op dit moment heel recent René Vroken met Welen. Een nieuwe nummer van hun.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik ken het niet. Sorry, maar...
1: kent hij dat nummer niet?
0: Nee, nee.
1: Ik heb hem afgelopen zondag nog gedraaid.
0: Ja, maar ik luister niet altijd zondag. Want ik had zondag een webinar wat ik moest volgen. Dus
1: hoe
0: dan,
1: het met de liefde gaat.
0: Hoe het met de liefde gaat.
1: Ja.
0: Oh, en hoe ging het met de liefde? Ja, hij is nog steeds met Natasja, hè? Alleen Welen heeft volgens mij wel
1: ik denk dat het bij hem wel goed gaat.
0: Maar Welen heeft volgens mij die heeft wel een heel batterijtje afgewerkt, volgens mij. Of niet? Ik weet het niet.
1: Geen idee, dat weet ik niet.
0: Ik ook niet, maar goed.
1: Durf ik niks over te
0: Misschien vullen wij het nu winnen, voor iemand. Maar,
1: nee, we gaan niet roddelen.
0: We gaan absoluut niet roddelen.
1: Nee.
0: Goed,
1: en zijn wel leuke verhalen.
0: Ja, zeker. Altijd. Ik zal er nog eens een paar opzoeken. Dat is altijd wel. Ja, je moet altijd uitkijken natuurlijk. Want ik heb hier een plaatje klaarstaan. Die draaien we dadelijk. Die is al heel toepasselijk. Maar goed.
1: Eerst in de morning. Ja, ik zie hem.
0: Ja. Ik wou net zeggen, als je dan een vriendin die je hebt gehad. En je wordt 's morgens wakker en je denkt van: oké. Okay.
1: Oh, ja. Hè? Ja, dit zullen heel wat dames gehad hebben, denk ik.
0: Of mannen.
1: Het zou
0: zomaar kunnen, hè. Maar goed, een van jouw vrienden loopt mee met de avond. Of met de Vierdaagse in
1: Nijmegen.
0: In Nijmegen, hè? Ja, vertel eens over, Paul.
1: Ja, een vriend van mij, Stefan de Veer. Die loopt voor de, ik geloof, vierde, vijfde keer al de Vierdaagse.
0: Wow, chapeau.
1: Maar hij loopt dan wel de 50 kilometer, de grootste afstand.
0: Wow.
1: En vandaag hebben ze dus de eerste 50 gehad.
0: Zo.
1: En die heeft hij best wel stevig doorgestapt, moet ik zeggen.
0: Want hoe laat begon hij vanmorgen?
1: Rond 5 of 6 uur, vanochtend. Okay. Hij was om 1 uur of 4 vanmiddag binnen.
0: Oh, dat is knap.
1: Ja, zijn tempo lag er ongeveer rond de 7 kilometer per uur. En dat betekent dat je dan pakweg in 13, 14 minuten een kilometer wegstapt.
0: Zo, dat dus, stapt hij aardig door.
1: Heeft hij aardig doorgestapt. En dat doet hij samen met Annemieke, Carole en Martel.
0: Ja.
1: En met z'n vier lopen ze heerlijk door de Betuwe, Nijmegen, noem maar op.
0: Knap hoor, chapeau.
1: Ja, ik vind het heel knap. Ik heb ook een trekking op mijn telefoon gezet. Mm-hmm. Want er is een Nijmeegse app van de Vierdaagse.
0: Ja.
1: En dan kan je je vrienden, je kennissen en al die wandelmaatjes kan je volgen. Aha. De hele dag door.
0: En ze liepen dus nog met z'n vieren bij elkaar?
1: Ja.
0: Ze zijn alle vier tegelijk binnengekomen?
1: Ja, alle vier tegelijk binnengekomen.
0: Nou, knap. Dan denk ik dat we een plaatje gaan draaien voor...
1: Ja, ik denk het ook. En wat is nou beter dan iets met kilometers, met mijlen? Ja, ik denk dat we gewoon moeten gaan voor die 500 miles.
0: Oké, gaan we doen voor hun?

0: The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles.
1: Ja. Ik durf te wedden dat ze morgen nog sneller die 50 kilometer lopen.
0: Ik denk het ook.
1: Ja. Ja. Als je wit wordt, dan stap je lekker door.
0: Ja, lekker. Nou, heel veel succes morgen allemaal. En de tweede dag tikken ze er ook in. En dan,
1: ja, ze zeggen altijd vaak, de eerste dag kom je goed door. De tweede dag is wat zwaarder. Mm-hmm. En de derde dag heb je een dip vaak. Maar de vierde dag, als je echt naar de finish gaat lopen, ja, dan kom je op de, hoe heet dat, Via Gladiola, ja, dan ga je gewoon.
0: Dan word je gedragen.
1: Dan word je gedragen, daar zweef je overheen.
0: Al die mensen langs de kant.
1: Ja.
0: Dat is net een feestje. Net zoals hier de Kennedy Mars die wij natuurlijk weer gaan verslaan in het tweede weekend van september.
1: 12 en 13 september. Hè?
0: Ja, ja. Zijn we er weer bij, live.
1: Ja, wij zijn er ook bij.
0: Ja, wij doen het iets minder lang natuurlijk. Hè. 80 kilometer, maar dat is ook wel knap hoor. Altijd
1: ik respect vind het voor een prestatie.
0: Ja. Ja. Ik loop een klein stukje mee om het interviewen, maar ik loop geen 80 kilometer. Absoluut niet.
1: Nou, de langste die ik ooit gelopen heb was 100 kilometer.
0: Oké, okay, en dat was?
1: Van Groningen naar Leeuwarden.
0: Oh, dat is ook knap,
1: hoor. Dat noemen ze ook de Dodemans Mars. Aha. Want dat is echt afzien.
0: En wanneer was dat?
1: Oh, dat is al, jeetje, toen was ik 20 of zo.
0: Oh,
1: dus dat is echt
0: even geleden.
1: Een jaar of 50 terug, zeg maar.
0: Ja. Ja. Maar het was pittig.
1: Het was heel pittig, ja. Ja. Ik heb wel getraind en steeds een stukje verder op naar die 100. Mm-hmm. Maar bij deze tocht, ja, er zit een heel gemeen addertje onder het gras. Letterlijk. Want bij het ochtendgloren, dan zie je de toren van Leeuwarden. Want je loopt van Groningen naar Leeuwarden. Mm-hmm. En bij het ochtendgloren zie je een torentje van Leeuwarden. Mm-hmm. En wat denk je? Dan moet je nog 45 kilometer.
0: Oh ja.
1: Ja, dat was hartstikke.
0: Dat is wel een instinkertje, ja.
1: Vandaar de Dodemanstocht.
0: En wat was de reden dat die tocht liep?
1: Gewoon leuk, met mijn neef.
0: Oh, met je neef, met z'n tweeën?
1: Ja, we liepen van allerlei tochten door het hele land.
0: Kreeg je ook een speldje?
1: Ik heb een doos vol met kruisjes, speldjes, lintjes, noem maar op. Ja, ik heb ook een heel boekje vol met het wandelboekje, waar alles in staat.
0: Zo, je bent een prof.
1: Doen wel, ja.
0: Ja. Ja, ik kan nog even naar je voeten, maar die zien er goed uit.
1: Ja, ze doen het nog steeds.
0: Ze doen het nog steeds.
1: Zonder blaren.
0: Hartstikke mooi. Voor al die mensen die morgen in de Vierdaagse lopen, deze plaat van de Dijken.

0: Al die mensen in Nijmegen voor de Vierdaagse. Ik kan dat niet doen.
1: Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: lekker deze. The Flock of Seagulls. Prachtige platen is in de jaren 80. Je hoorde Orion, de USA 7-inch remix. Ja, lekker Paul. Volgens mij hoort hem zondag ook nog een keer voorbij komen.
1: Wie weet. Hij is wel een beetje heftig voor de zondagmorgen.
0: Hij zal lekker man een beetje gelijk wakker.
1: Ja, maar ja, ik maak mijn programma altijd een beetje van lekker genieten met je kopje koffie en je croissantje.
0: Mm-hmm.
1: En ja, een beetje pit mag er wel in, maar niet te veel.
0: Niet te veel pit.
1: Niet te veel.
0: Okay. Ja, nee, goed. Als ik in de auto zit, dan kan er voor mij niet altijd pittig genoeg zijn. Dus,
1: ja, maar niet alle luisteraars zondagmorgen zitten in de auto.
0: Nee, klopt.
1: Die meesten komen net hun bed uit.
0: Net een beetje, ja.
1: Dus we moeten een beetje rustig
0: wakker worden.
1: Lekker.
0: Ja. Ja. Ja, ik begrijp het. Gewoon de zondagochtend wakker wordt. Muziekshow van jou.
1: Ja.
0: Ja, dat is even over vakantie, hè. En de volgende plaat die ik klaar heb staan, doet me ook weer denken aan de vakantie. Ik ga dat even opzoeken. Ik weet niet of het een Italiaanse band is, maar...
1: Dat ik eens zoeken.
0: Chains. Met A Lover's Holiday. Dat is voor mij echt zo'n... Zo'n vakantieplaatje dit. Als ik hier aan denk, doe mijn oren dicht, dan... ik draai het destijds in de discotheek in Drunen, de Zeuflantaris. En ik ruik de bier en ik zie de dames weer dansen op de dansvloer bij deze plaat. A Lover's Holiday.
1: Het is inderdaad Italiaans.
0: Italiaans, ja. Ja, dat dacht ik al. Ik heb het niet opgezocht, maar dankjewel Paul voor jouw
1: Italiaanse kennis.

0: klein beetje de ultieme zomerplaat uit Italië. De Lovers Holiday. De Lovers Holiday van Change. Je had hem opgezocht. Het waren dus Italiaanse producers, heb ik begrepen, Paul. Van
1: ja, en ik heb nog wat leuks gevonden.
0: Oh, vertel.
1: Als de mensen dit nou echt super, super, super gaaf vonden.
0: Uh-huh.
1: Ja, de legendarische discoband Change, bekend van hits als A Lover's Holiday. Mm-hmm. Zoals wat we net gedraaid hebben. The Glow of Love met Luther Vandross. Let op, noteer in je agenda. Komt op dinsdag 4 augustus 2026 naar het Paradiso voor een exclusief concert.
0: Oké. Okay.
1: Die moet je noteren.
0: En wie zijn dat?
1: Change.
0: Change. Die komen naar... Oh,
1: die komen dus naar Paradiso op 4 augustus zo. Dit jaar.
0: Oh, dat is binnenkort al.
1: Daarom zeg ik, noteren.
0: Ja. Mm. Ah, leuk.
1: Ja.
0: Ja. Ik ken maar één plaat van hun. Volgens mij hadden ze er twee. Hoeveel
1: The Glow of Love met Luther Vandross.
0: Oh ja, die hele mooie vertelde.
1: Ja, is ook heel leuk. Ja.
0: Maar goed, als dat een avondvullend programma moet worden, ik ben benieuwd wat ze gaan draaien.
1: Ik denk dat de zaal op zijn kop gaat staan.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, Paradiso. Die wordt afgebroken. Paradiso Amsterdam. Ja.
0: Ja.
1: Heb ik zelf ook nog vroeger gedraaid.
0: Ja, daar ga je al, hè?
1: Als technicus dan, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ik ben geen muzikant, hè? Ik sta niet met gitaartje en dat soort dingen. Maar ik deed daar regelmatig licht en geluid toen ik nog theaterinspiciënt was. Mooi woord.
0: Kijk.
1: Leuk voor Scrabble.
0: En wat heb je voor bekende artiesten voorbij zien komen? Of mocht jij begeleiden met jouw technische vingers?
1: Noem er één uit Nederland. Want ik zat voor Holland Media Groep onder andere.
0: Mm-hmm.
1: Met, Benny Nijman.
0: Mm-hmm.
1: Die heb ik ooit verteld. Hij kan niet zingen, hij moet op zangles.
0: Ja.
1: Dat is, ik zeg het heel zachtjes.
0: Ik fluister je naam nog, die komt me zo binnen.
1: Ja, ja. Want als ik hem ergens moest technieken, dan wist ik al van extra Rayfox. Dan had je nog Rayfox in die tijd, mm-hmm. in de jaren 80. Een extra Rayfox voor de galm om een beetje zaalvullend te krijgen.
0: Okay.
1: Ja. We dachten van Anita Meijer.
0: Oh ja, maar die kon wel zingen, hè? Die dame. Hè?
1: Dan kon ik mijn mengpaneel gewoon recht zetten.
0: Uh-huh.
1: Ik hoefde niks te doen en
0: gewoon
1: laat
0: goed.
1: De dame me gaan. Fantastisch. Ja, dat is een vakvrouw.
0: Ja.
1: Ja. Ja, zo heb ik er mee gedaan. UB40, U2 heb ik ook gedaan.
0: Oh, ja. Hey, wauw. Ook in Paradiso?
1: Nee, dat was toen in Rotterdam.
0: Ah.
1: Eentje in de haven, dat was heel leuk. Zat ik heel hoog met de schijnwerper boven in de kraan.
0: Mm-hmm.
1: Dat was echt wel spannend. Moet je wel 3 uur je plas ophouden ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, er is boven in de kraan geen toilet, hè? Dat is er niet.
0: Flesje meenemen voor de volgende keer, Paul. Tip, flesje meenemen.
1: Ja, je kan ook zeggen, jongens, pas op, het gaat regenen.
0: Ja.
1: En dan klaar.
0: Kan ook. Nou,
1: nee, dat deden we niet.
0: Ik heb dat als DJ ook wel eens gehad. Dan kon je ook moeilijk bij de wc komen. En toen had je gewoon een fles en dan plassen je die gewoon vol. Dus dan kon je even vooruit.
1: Ja, maar als het flesje vol is, dan moet je toch een keer liggen.
0: Ja, maar goed, dan ben je toch wel wat kwijt, Paul. Een 3 uurtjes, hè. Dus leuk, man. Leuke verhalen zo op de dinsdagavond om 8:15. Van,
1: Het is altijd gezellig, toch?
0: Ja,
1: ja, dat leuk. Hoort erbij.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ik heb nog zo'n knaller uit Italië. Een beetje badale plaat, een beetje rare plaat. Maar goed, wel nummer 1 gestaan in Nederland. Dus daar heeft heel... menig heer en dame opgedanst op deze. Ik
1: ben er goed.
0: Volgens mij 1985 volgens mij was dit. Bandy Mora, ik moet even opzoeken zometeen. En Tarzan Boy heeft nog een tweede zinger gehad, maar dat is niks geworden.

0: lekker deze Baltimora, inderdaad uit de zomer van 85. Deze Tarzan Boy, helemaal mooi opgezocht door de Paul. Ach, prachtig. En de volgende plaat die ik klaar heb staan, die komt uit 1969. Toen was ik 8 lentes jong. En het leuke was dat onze buren, de familie Hesselbert, Karel en Duank Hesselbert, Karel helaas overleden, buurjongen, een jaar jonger dan mij, pas overleden. En die ouders die hadden zeg maar het paviljoen op het zwembad hier in Waalwijk, het Hoefsven.
1: Ja.
0: En ik weet niet of je het nog kan herinneren.
1: Ja, die ken ik ook.
0: Ja, het Hoefsven. Ja, ja. En hun bestierde daar snoepwinkeltjes aan de heren- en de vrouwenkant en het paviljoen. En ik weet niet goed, die hadden van die koffie. En die gingen in zo'n bakje van die filterkoffie. En dan zet je je kopje eronder en dan had je koffie. Nou, ik moest voor mijn moeder koffie gaan halen. En de volgende plaat, die was toen een hit in de landen. En dat is deze plaat. En dat is mijn herinnering aan de zomer van 69. Money.

0: 1969, mijn herinnering aan het Hoefsven hier in Waalwijk, het zwembad. Dat onze buren daar het paviljoen en de snoekraam bedienden, zeg maar. Dus leuke herinneringen. Ja, zo heb ik van die herinneringen. Die is altijd van die
1: ankerjes. Ja, weet je waar ik nou zin in krijg als ik dit soort nummers hoor?
0: Vertel.
1: Dan wil ik weer teruggekeerd naar Aruba.
0: Ja.
1: Daar hebben ze ook van dat soort muziek.
0: Aha.
1: Daar heb ik ook een paar jaar ben ik daar geweest. Daar heb ik lekker aan duiken geweest, zeg maar. In die mooie blauwe zee bij de koralen. Ja, dat was schitterend. Maar dan heb je s'avonds in die barretjes heb je ook dit soort muziek.
0: Aha.
1: Dat is zo gezellig.
0: Lekker, man.
1: Ja, dat was super.
0: Lekker, joh.
1: Ja, dat was echt leuk.
0: Paul, die moet een bucketlijstje maken. En dan moet je zeggen, die gaat ik gewoon elk jaar gaat ik iets van die bucketlist doen.
1: Ja, nou, ik heb al heel veel dingen gedaan, maar ik heb er nog een aantal staan, hoor.
0: Ja, maar je hebt nog even, hè? Je bent 64, dus je bent net over de helft.
1: Nou, mijn KNO-arts heeft gezegd dat ik 100 word, dus ik heb nog tijd zat.
0: Heb je hem laten tekenen?
1: Nee, dat niet.
0: Oh, maar dan moet je zeggen, als ik het niet haal, moet je zeggen, dan moet je
1: terug.
0: Dan moet je een paar ton overmaken aan een vriend van mij. En daar ben ik dan, hè? Ik vraag het voor een vriend, hè? Zeg
1: ja,
0: je dan,
1: ja, het is Arno en Friends.
0: Ja.
1: Dus,
0: ja. Hey, leuk, man. Nou, deze plaat, 2001, kwam ik tegen en dan ga er meer. En toen waren we daar ook in juli. En toen hoorde ik deze plaat op de radio. Maar niet één keer, als we dus een rondje deden over het Gardermeer, hoorde ik iedere keer deze plaat op de radio. En in 2001 had je nog geen iPhone, je had nog geen Shazam.
1: Nee.
0: En toen was het van, hoe kom ik aan die plaat?
1: Ja.
0: Dus ik ben toen wat platenzaakjes afgegaan.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment toch gevonden op een verzamel-cd'tje stond hier. Dus mijn vrouw vond het al knap. Ik denk, we gaan gewoon wat verzamel-cd's kopen. En uiteindelijk staat hij er wel een keer op. En ja, ik heb hem. En dat was deze plaat.

0: Ja, natuurlijk op het plaatje van Sheila en de Black Devotion. Want daar is hij een beetje van geleend, zeg maar, eventjes deze prachtige plaat. Crying at the Discotheque van Alcazar uit, volgens mij, Zweden. Of die kant op waren ze in ieder geval, maar begin 2001.
1: Ja, maar dan vraag ik me af, waarom ga je nou staan te huilen in een discotheek? Dat doe je toch niet?
0: Ja. Ja. Ja, maar ja. Er zijn veel meer van die platen dat je denkt van nou, die teksten.
1: Ja, daar klopt niks van.
0: Daar klopt niks van. Zo dacht ik namelijk, die hoorde ik van de week. Ik zag een optreden van Deep Purple op het Montreux Festival.
1: Oh ja.
0: En daar beginnen ze met. Je weet welke over ik het heb.
1: Ja, ja.
0: Smoke on the Water. En ik dacht vroeger altijd, dus voor de watersportliefhebbers, nee, maar het gaat over een optreden van Led Zeppelin. In een concertgebouw of in een, iets in Frankrijk en een breekband eruit.
1: Ja.
0: Smoke on the Water. Ja. Daar gaat het nummer over. Ik wist helemaal niet. Maar ja, goed, ja. Zo leer je
1: het. Ja, het is eigenlijk een heel tragisch nummer.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Tenminste, het nummer is heel gaaf, maar de gebeurtenis was heel tragisch.
0: Ja. Ja. Ik vind het wel een lekker nummer, zeg hoor. Misschien komt hij nog voorbij.
1: Wie weet.
0: Het zou zomaar kunnen. Het zou zomaar kunnen. Maar de volgende plaat is jouw vakantie. Dingetje die ik hier heb staan.
1: Nou ja, ik heb heel veel vakantieplaten. Als ik in de auto stap, dan heb ik ongeveer een USB-stick of 6 bij me.
0: Ja.
1: Helemaal vol met nummers.
0: Uh-huh.
1: En de ene, die zing je nog harder mee dan de andere. Maar ik kwam laatst deze tegen. En dat is er eentje van Eros Ramazzotti. Maar ik had het nog nooit gehoord in een duet met Tina Turner. En dat vond ik wel een hele aparte combinatie. Want ja, je zou niet zeggen dat die twee elkaar heel snel zouden vinden.
0: Nee.
1: En het is op het nummer gebaseerd van Can't Stop Thinking of You van Tina Turner.
0: Mm-hmm.
1: Maar daar heb Eros Ramazzotti een soort vertaling in gemaakt. En dat heet dan weer Cosas de la Vida.
0: Oh,
1: en
0: ja. Ja,
1: als je
0: ja,
1: die twee ja, samen
0: ja,
1: hoort,
0: ja, ja, ja,
1: echt
0: ja.
1: Lekker.
0: Lekker man.
1: Even lekker genieten.
0: Doe maar denken aan Verona, als ik deze plaat hoor. Oh, die is lekker deze. Ja, ik ken hem.
1: Oh, oh. Oh.
0: Mijn vrouw was vroeger helemaal, die zweefde helemaal weg bij Eros.
1: Welke dame niet.
0: Ja, ja. Ik zeg, ja, je mag wel een keer een spaghettietje met hem gaan eten hoor. Maar meer dan niet dan dat, hè.
1: Daar blijft erbij.
0: Daar blijft erbij. Met misschien een,
1: een
0: wijntje of een, zo'n oranje drankje. Ja, je weet wat ik bedoel.
1: Ja.
0: Oranje drankjes.
1: Oranje bitter.
0: Oranje bitter, ja. Ik heb er eentje op vakantie. Ik was gelijk van de wereld. Dus ik denk, nou Arno, Aperol Spritz. Dat moet je niet meer doen, nee.

0: Oh Paul, ik vind hem heerlijk deze. Tina Turner samen met Eros Ramazzotti. En dat was die prachtige, hele mooie Cosas de la Vida. Oftewel, I can't stop thinking of you. Ja,
1: ja, lekker nummer, hè?
0: Ja, lekker man. Ja, ja.
1: Ik vond de combinatie gewoon enorm leuk.
0: Jazeker.
1: Ja.
0: Ja, lekker.
1: Hij is niet gemixt. Hij is echt als duet opgenomen.
0: Ja. Hou je een beetje van Elvis? Of, nee.
1: Ja, wel. Welke? Costello? Ja.
0: Ik heb er twee meegenomen vanavond. In the Ghetto en Suspicious Mind.
1: Oeh, dat is moeilijk kiezen.
0: Of allebei niks. Of,
1: nou, ik vind alle twee leuk.
0: Allebei.
1: En die denk ik dat ik toch in the Ghetto ga.
0: In the Ghetto. Nou, dan gaan we het hier draaien. Ik denk, dat lijkt me wel leuk. Want ik denk, misschien ben je wel een beetje van Elvis of zo. Ik denk, nou, dan doen we die gewoon, hè? Ja, toch?
1: Ja.
0: Ja. Even kijken, wat doet hij nou?
1: Hij wil het niet.
0: Hij zegt, hij crasht. Oh jee.
1: Hij is toe aan het weekend.
0: Hij is toe aan het weekend, ja. Ja, weekend. Oh jee toch.
1: Oh jee.
0: We gaan even kijken of hij nou wel... Ja, nou pakt hij hem wel. Oh, lekker man deze. Oh, dat vind ik zo mooi. Hij blijft mooi, Elvis, jongens.
1: Ja, tijdloos.

0: Ja, prachtig. Die man heeft hele mooie muziek nagelaten. Elvis Presley in the ghetto. Ja, ja, je heet hem of je love hem, hè? Zo is het hoor, bij deze.
1: Je kan hem alleen maar van houden.
0: Ja, ik vind hem mooi.
1: Echt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is ook een beetje romantische muziek zo, hè?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja?
1: Ja. Ja? Nou, ik hou er wel van.
0: Ja, ik ook.
1: Ik mag hem graag horen, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dit was wel een mooie, hè? Dit. Ja. Dit. Hey, het was natuurlijk heet de afgelopen weken. En vandaar dat we de volgende plaat hebben klaarstaan.
1: Ja.
0: Wat als jou? Heb je daar een herinnering aan? Of is het gewoon van nou, het was heet en...
1: Nee, ik had zoiets van, we hebben zulke warme dagen gehad. En ja, het was al door afgelopen tijd boven de 30 graden. En vrienden van mij in Frankrijk die daar wonen... Ja, die zeiden 30 graden, dat is niks. Het is hier 45 graden. Mm-hmm. Dus het was nog heet. En dat was ook tijdens de periode dat de Tour de France net begonnen was dit jaar. Aha. Dus ja, dat was voor de renners ook afzien. En toen had ik zoiets van, ik moet daar iets mee doen.
0: Ja.
1: En toen heb ik een paar nummers uitgezocht. En zonder andere deze die je nou klaar hebt staan.

0: Ja, Dua Lipa, de Madonna van de jaren 2000, zeg ik maar. En ja, we hebben Madonna natuurlijk gezien tijdens de pauze tussen Argentinië en Spanje.
1: Dat was kort, hè?
0: Kort, hè? Ja. Ik heb het nieuwe album even beluisterd van Madonna.
1: Ja?
0: Denk, oké. Ja.
1: Is het wat? Of?
0: Ja, Confessions 2. Het lijkt een beetje op Confessions 2. Ja, volgens mij had ze er nog wat over en ze denkt van, nou, dan maken we een nieuwe cd, Confessions 2. Ja, niet verkeerd, maar niet dat ik hem zou kopen.
1: Nee, ik heb zelf ook zoiets van, vroeger vond ik het geweldig. Ik ben ook naar verschillende shows vandaag geweest. Het was een spektakel. Maar wat ze tegenwoordig doet, ja, sorry hoor.
0: Nee.
1: Ja, ze moet stoppen.
0: Ze is ook geen 18 meer, hè?
1: Nee?
0: Ze is ouder dan wij twee, dus...
1: Oh. Ja. Oh. Ja, ik dacht van, is hier nog een jonge meid?
0: Serieus?
1: Dus. Nee?
0: Ja? Madonna? De leeftijd van Madonna. We gaan even kijken.
1: Ik denk dat de foto's gefotoshopt zijn misschien dan.
0: Zou het? Ja, dat zou sommigen
1: weet. Ja. Wie weet. Nee, maar ik was echt wel een fan van haar. Ik heb ook heel veel cd's van haar, maar... Nee, ik vind het tegenwoordig vind ik haar knap tegenvallen. Laat ik het zo zeggen. Het is niet meer de Madonna zoals het was.
0: Nee, maar ze worden natuurlijk wat ouder en dan wat minder. En dan,
1: ja, maar je hebt ook artiesten die worden ook ouder en het blijft goed.
0: Mm-hmm.
1: Die heb je ook.
0: Ja, zeker. Zeker. Hij moet eventjes zoeken naar de age of Madonna. Nou ja, volgens mij moet het niet zo moeilijk zijn voor Chad. Hè?
1: ChatGPT.
0: Ze is geboren op 16 augustus 1958. Dus ze is 67 lentes jong en ze wordt 68 dus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou.
0: Ja. Maar ja, goed, als je dan toch ziet hoe ze eruit ziet nog voor de leeftijd.
1: Er zijn op dit moment mensen van boven de 70 die lopen de Vierdaagse.
0: Ja. Dat kan.
1: Ja.
0: Als je lichaam goed onderhoudt, dan kan.
1: Ze zijn hartstikke fit.
0: Ongelooflijk. Ik heb een plaat klaarstaan, het gaat over de Tour de France. Want we waren net overal aan het babbelen eventjes.
1: Ja. Ja, ik volg het bijna elk jaar wel een beetje.
0: Aha.
1: En eigenlijk niet zozeer om de Tour, moet ik eerlijk bekennen. Ik zit meer te kijken naar de beelden die de Franse tv maakt van de omgeving.
0: Mm-hmm. Ja, dat is mooi, hè, Frankrijk.
1: Frankrijk is gewoon mooi.
0: Zeker. Ja.
1: Daarom, en toen kwam ik ook dit nummer tegen van Elle Ten Damme. Dat heb ze ooit gemaakt en geschreven in 2023.
0: Mm-hmm.
1: Ik had zoiets van, nu kunnen we ook wel eens erin gooien. Je hebt gelijk het Franse effect.
0: Ik voel hem. Het wijntje staat te wachten thuis. Ik voel hem.
1: Proost.
0: Chanté, heet dat toch zo in Frankrijk, hè? Of niet? Chanté, hè?
1: Chanté.
0: Ja.

0: te fietsen. Ik wil bijna zeggen, fiets hem erin. Maar dat was weer een ander programma.
1: Dat is een ander programma.
0: Dat is een ander programma van de, ja, van de zaak, zoals we het altijd hier noemen. Hè? De zaak, hè?
1: Ja, maar goed. Ik ken Ellen ten Damme, dus ik denk dat die uitdrukking die je net noemt wel passend is bij haar.
0: Goed, ik ken ze niet, maar lachen. Altijd leuk natuurlijk. Ja, de Talking Heads. Ik heb een paar LP's van ze. Ik vind het gewoon mooi. Lekker. En ja, deze heerlijk plaat, dit vind ik gewoon zo'n mooie plaat. De weg naar niks.
1: De weg naar niks.
0: Die is leuk,
1: naar niemands land, zeg maar.
0: Naar niemands land.
1: Ja.

Onderweg naar de weg van niks. Prachtig deze David Byrne van de Talking Heads and the Road to Nowhere. Prachtige plaat, Paul. Echt, ik hou ervan. Dit is mooi. Dit is

0: lekker.
1: Ja, dat blijft swingen.
0: Dat blijft mooi, hè?
1: Ja. Ja.
0: Ik heb nog een plaatje klaarstaan dat jij misschien ook in de show gedraaid hebt. Maar in ieder geval doet mij ook weer denken aan de jaren 80 en vooral de zomer.
1: Een
0: plaatje van Club Niveau.
1: 1986. Sorry.
0: 86. Ja, lekker. Heb je daar nog een bepaalde herinnering aan, aan deze schijf?
1: Ik heb hem heel veel gedraaid destijds toen ik zelf nog in de discotheek stond te draaien.
0: Aha.
1: En dat was in de discotheek Robinson van Landsmeer.
0: Kijk.
1: Enig idee waar Landsmeer ligt?
0: Ja, in de buurt bij, daar, bij die bloemen dingen allemaal daar. Landsmeer, of niet?
1: Nee, Amsterdam.
0: Oh, Amsterdam.
1: Ten noorden van Amsterdam.
0: Ten noorden van Amsterdam. Oh nee, ik dacht dat het wat lager lag.
1: Nee,
0: een beetje in de kassenbuurt zo, daar zo'n beetje. Ja. Nee. Oké. Okay. En grote disco? Leuk?
1: Ja, het was Jachthaven Robinson. Dat was een hele grote zaal.
0: Mm-hmm.
1: Er kon wel een mannetje of, ja, toen de tijd, hè, in de jaren 80, 500 in. Toen al.
0: Mm-hmm.
1: Dus het was best groot.
0: Kijk.
1: Ja. En nog één kleine korte anekdote.
0: Ja, dat kan wel.
1: Want mijn vader was penningmeester van de MAVO.
0: Mm-hmm.
1: Ik zat toen op de MAVO.
0: Mm-hmm.
1: Ik had een wiskundeleraar. Mm-hmm. En die draaide in verschillende discotheken.
0: Mm-hmm.
1: Toen kwam hij erachter dat ik het ook leuk vond om plaatjes te draaien, om het zo te zeggen.
0: Ja.
1: En toen heeft hij aan mijn vader gevraagd of ik de discotheek in Landsmeer over wilde nemen.
0: Oh?
1: Ja, en dat was toen gelijk de vrijdagavond, de zaterdagavond en de zondagmiddag.
0: Oh, om te draaien?
1: Om te gaan draaien.
0: Zo.
1: Ja, dus mijn hele weekend was gelijk vol.
0: En het levert ook nog wat op, hoop ik voor je.
1: Ja, want ik heb daar toen mijn eerste stereo spullen van kunnen kopen.
0: Kijk.
1: Ja, dat was leuk.
0: Dat ging al een beetje en, zo.
1: En gratis drank, hè? Want
0: ja, nee, dat weet ik.
1: Al die
0: weet
1: mooie
0: ik,
1: meiden die kwamen van, wil je de plaatje? Ik zeg, ja, ja, dat is goed, een colaatje.
0: Ja.
1: Ja, en dan, ja. Dat werkt. Ja.
0: Ja, zeker.
1: Dat ik weet niet of dat nog werkt, maar toen werkte het.
0: Nou, maar ja, volgens mij werkt het nog steeds zo. Maar goed, discjockeys zijn altijd wel in trek bij, bij dames. Zo ben ik ook aan mijn liefje gekomen. Die kwam in 1985 een plaatje aanvragen. En zij leek op een meisje wat ik kende van Grijsbach, van Dansles.
1: Ja.
0: Dus ik vroeg haar, ken ik jou niet ergens van? Oh, dat is wel een heel slop smoesje. Ik zei, ja, van Grijsbach. Ja. Maar dat kon niet, want wij schilden 10 jaar. En ik was 16, dus zij was 10. Dat kon niet.
1: Nee.
0: En de week erop kwam ik elkaar weer tegen. Ik denk, nou, dit is best een leuke Bobby.
1: Ja.
0: Dus ik denk, nou. En wij zijn aan elkaar blijven plakken. Dus,
1: in dit geval, de plaat is blijven hangen.
0: De plaat is blijven hangen, juist, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat is ook een plaat. Ik weet niet meer zeker of ze toen die aangevraagd heeft. Want daar zitten we natuurlijk nog wel eens naar te gissen van welke plaat was het dan.
1: Ja.
0: Maar Modern Talking, daar heeft ze toch wel iets mee. En ja.
1: Oh ja, dat was ook lekkere muziek.
0: Dat was ook lekkere muziek. En ja, die wou ik eindelijk. We gaan. Ja, Lean on Me hebben klaarstaan. Maar in ieder geval. Ja, dan doen we de volgende keer.
1: Volgende week.
0: Modern Talking, die is ook leuk. We gaan deze draaien, want het is bijna tijd. Maar in ieder geval, als wij op vakantie zijn en er wordt muziek gedraaid, dan loop ik ook eens naar de dishockey. Dat was wel leuk, dat was vorig jaar, toen waren we ook in Turkije. En toen ging naar die dishockey van Do You Have Modern Talking. Dat is een old song. Ik zei, ja, maar ik ben ook een old guy. Dus, dus hij, ja, dat is een gastje van 19. Dus hij draait die plaat, heel de dansvloer vol.
1: Ja.
0: Ja, dat is voor de old guys hier, hè. Al die, ja, iedereen danst dan op die plaat van You Can Win Everyone. Dus dat was gewoon dikke
1: maar de muziek uit de jaren 80, dat swingt, dat gaat.
0: Ja.
1: Je hoeft het niet eens te kennen, maar je gaat gewoon mee.
0: Prachtig. Toen wij in Alanya waren, een paar weken geleden, liepen we naar Alanya. Dan kom je langs al die barretjes en al die restaurantjes en al die hotels. Ze spelen allemaal muziek uit de jaren 80. En dan hoor je allemaal dit soort muziek voorbij komen. Modern Talking en dat soort dingen. En dat blijft gewoon leuk.
1: Ja, maar dat is gewoon de beat die je moet hebben.
0: Ja, ja. Hey, het zit erop, want we gaan richting het nieuws. Dankjewel, Paul, dat jij vanavond Acte de Pranzee mag geven. Met
1: de co-host.
0: Met de co-host, ja.
1: Ik vind het super gezellig hier.
0: Ik ga mijn best doen om zondag bij jou aan te sluiten. Maar ik moet even kijken, want we hebben een webinar. Dus ik moet even kijken dat ik mijn vrouw kan instrueren dat ze het op kan nemen. Want dat is altijd wel de uitdaging.
1: Ik kan altijd zeggen, de koffie staat klaar.
0: Ja, ja, ja, ja. Goed. Hey, bedankt dat je was.
1: Ja, graag gedaan.
0: Mirabel, fijne vakantie. En volgende week is er weer een nieuwe Arno en Friends. En we gaan eruit bij deze prachtige plaat. Herinnering voor Paul aan de discotheek Robinson, hè?
1: Ja, Jachthaven Robinson.
0: Jachthaven Robinson. Lean on Me van Club Niveau uit 1986, hè?
1: Ja.
0: Hey, fijne avond. Tot volgende week.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Met de verfrissende zomerhits van Langstraat FM.

0: Langstraat FM nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij.